0: Dit is Joe.
1: Joe Summer.
2: Aye.

0: Good times, great music. Joe
1: Summer. Dit is Nieuw bij Joe.
2: Yesterday, today, tomorrow.
3: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe...

0: donderdag op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
6: I think we could do much better in the group phase. But we grow, and today we are showing that we have more confidence, and with the results it helps us a lot, and we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it, against all their fans, it's never easy.
5: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. De KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. De KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.
7: Dit is Joe Summer.

0: Zaterdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Sleep World.
8: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
9: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
9: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
6: Dit is jouw.
7: Dat is nog eens vrolijk wakker worden of wakker blijven of wakker zijn. Dat kan ook natuurlijk. Een hele goede morgen. Meteen maar door naar Lore Brijsink voor het nieuws van 7 uur. Goedemorgen, Lore.
8: Goedemorgen. Een klinkende overwinning voor de Rode Duivels. In Turkije begint vandaag een nieuwe NAVO-top en het is langer opletten voor de hitte. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Verenigde Staten met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunten mee. Je hoort doelman Thibaut Courtois.
9: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als we wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
8: Ook de analisten spraken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
10: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
8: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
11: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
12: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
13: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
8: In de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart de Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Collega Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
14: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever natuurlijk.
8: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. En het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt dus aan om waakzaam te zijn, drink voldoende water en probeer volle zon te vermijden. Vandaag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
7: Al 4 files op onze snelwegen op dit moment waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. 24 minuten erbij. Op de E19 schuif je ook aan tussen Kontich en Rumst. Daar moet je er 10 minuten bij tellen. Op de E429 5 minuten extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En op de Brusselse Binnenring moet je er ook 5 minuten bij tellen. En dat tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo.
0: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: de dinsdagochtend dat wij de Verenigde Staten hebben naar huis gestuurd. Bernard die stuurt het ook al via de Joe-app. Goedemorgen Kenneth, ik ben totaal geen voetballiefhebber, maar het doet inderdaad wel deugd om zo'n resultaat te zien. Net als Nicole, die stuurt hele goedemorgen, 2 uurtjes vroeger opstaan om onze duivels te steunen. Het was de moeite waard. Jarno van de redactie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Is het nacht of morgen, of ben je doorgegaan?
1: Ik weet niet, zijn we nog maandag of is het al dinsdag? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Maar je hebt dus wel degelijk naar de match gekeken.
1: Ja, ik heb niet geslapen, een half uurtje daarnet of zo, ja.
0: Ik ben rond kwart, ik had mijn wekker niet gezet. Ik dacht, ja, het is toch wel gewoon fijn om uitgerust aan de show te beginnen. Maar ik werd rond 3:15 wakker. Ik dacht, ik ga toch maar kijken. Dus de tweede helft, die heb ik nog volledig kunnen meekijken.
1: Ah, top, hè? Ja, dat is dan dat het gebeurd is eigenlijk.
0: Het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Maar ik denk wel, eerlijk gezegd, dat we elkaar deze ochtend een beetje gaan moeten wakker houden.
1: Ja, voilà. En ik excuseer mij al als er soms iets raar uitkomt. Ik excuseer mij in jouw plaats.
0: Oké. Dus als er straks iets raar in het scenario staat, dan is het jouw fout. En vooral niet de mijne.
1: Voilà.
0: Allee, we zijn begonnen. Goedemorgen.

0: Zometeen kan je meezingen met de Backstreet Boys bij Joe. En Larger Than Life. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Maar eerst neem ik er de dinsdagochtendkranten even bij. Vibra viert een feest en nog niet zo'n beetje. Ja, die keten die doet het bijzonder goed. En vorig jaar in 2025 hadden zij een recordomzet van, hou je vast, 362 miljoen euro, waarvan 16 miljoen euro winst. En dat is een pak beter dan het jaar ervoor. En opvallend, veel beter dan een jaar of 5, 6 geleden. Want toen ging Vibra België nog failliet. Het succes van nu heeft dan ook een verklaring. We zijn met z'n allen prijsbewuster gaan beginnen shoppen. En als je ergens goedkope producten kan vinden, ja, dan is het wel bij Vibra. Van schoolspullen tot snoep, keukengerei, beautyproducten. Het staat er allemaal in de rekken. En je hebt zo een soort van IKEA-gevoel bij Vibra. Je gaat voor één ding, maar je komt buiten bij, met een volle tas. En dan hebben ze nog één geheim wapen. Dat is Dusty. Dusty is een schoonmaakproduct, alleen bij Vibra te koop. En het heeft een soort van cultstatus. Zoals Carapils bij Colruyt bijvoorbeeld. En die Dusty die heeft zelfs verschillende Facebook-pagina's. Maar goed, het gaat dus fantastisch met de keten. En dan de Rode Duivels. We hebben de VS geklopt met 1-4. En zo stoten wij dus door naar de kwartfinale tegen Spanje. Charles de Ketelaere die snoerde de critici de mond met een vroege openingstreffer. En kort daarna kopte King Charles ook nog de 1-2 tegen de netten. Hans van Aken deed ook wat hij moest doen. Scoren aan het begin van de tweede helft. Zo werd het 1-3. En Big Rom, Romelu Lukaku, die mocht ook nog invallen en die deed in blessuretijd, ja, helemaal eigenlijk het licht uit bij de Amerikanen. En zo werd het een heerlijke 1-4. De buit die is binnen en het vizier mag nu volledig dus op die kwartfinale. Aanstaande vrijdagavond om 9 uur, dan spelen onze Duivels tegen Spanje. Dat wordt een absolute topaffiche. Een Spanje trouwens dat Cristiano Ronaldo van Portugal deed wenen met een goal in de 91ste minuut. En daar gaan we de muziek aan ophangen.
2: Ik hou van dansen en muziek. Hey, viva España.
0: Welke muziek wil jij zo meteen horen? Bij die 1-4 die we daarnet hebben gescoord. Misschien wel Samantha en Eviva España.
3: De duivels gaan naar Spanje.
0: Oh, mooi. Pesetas. Hoppa. Wiltura. Samen met de Rode Duivels. Ja, we gaan dan wel niet naar Spanje, maar het is wel tegen de Spanjaarden te doen natuurlijk. Hè. Het gat van de playlist, dat mag jij weer gaan opvullen. Neem je Joe-app erbij en stuur mij eens jouw artiest of artiesten of band door. Welke muziek past erbij? Stuur nu maar door.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
3: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Show.
1: Het gat van de playlist.
2: Het gat van de playlist hangt vast aan de match die we daarnet hebben gespeeld tegen de Verenigde Staten. 1-4 hebben we ze laten proeven. Ze zijn naar huis, de Amerikanen. Ze waren al thuis, maar nu mogen ze echt naar huis. Olivier die stuurt, wij zijn natuurlijk gewoon van Amerikaan te eten. Ik vond hem echt wel heel goed. Brengt mij wel op een ideetje.
3: Ja, want er is hier in Vilvoorde een broodjesbar en ja. Ja, dat zijn we eens halen. Hè.
2: Ja, we gaan dat laten. We gaan Amerikaan eten. Ik vind dat een zeer goed idee, Jarne. En Glenn die stuurt ook nog, ik heb om 2 uur mijn wekker gezet, de match gekeken, niet meer kunnen slapen en nu aan het werk. Dat zal pikken vanavond. Ik denk dat dat zo wat het scenario is voor elke Belg deze ochtend. Oei, oei, oei, oei, oei.
4: Cervezas, por favor, dos. Cervezas, por favor.
2: Natuurlijk kwam deze vaak terug voor het gat van de playlist. Maar ook deze hoor. Davy uit puur Sint-Amand.

0: omdat de Rode Duivels zich als kinderen geamuseerd hebben op de grasmat The Kids in America. Dankjewel Jeroen voor deze fijne suggestie van Kim Wild. Geef ons nog een minuutje of vijf ongeveer en dan kan je hier weer een voucher winnen met een hele fijne goodie bag. Een exclusieve Joe goodie bag erbij die je vanaf donderdag kan komen afhalen op het strandfront van Westende in Joe Paradise Beach. Dat is voor zometeen na Jennifer Lopez. En het korte nieuws natuurlijk. Het is 7:30. Goedemorgen, Lore.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels staan inderdaad in de kwartfinales op het WK voetbal na die galamatch tegen de VS. Ze wonnen met 4-1. Van bij de start van de wedstrijd speelden de Duivels echt met passie. Na zo'n 9 minuten stond de 0-1 op het bord. Op het half uur maakte de VS wel nog de gelijkmaker, maar daarna haalden de Duivels uit en scoorden ze nog 3 keer. In de kwartfinale nemen de Rode Duivels het dan op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. En in Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Het gaat dan onder meer over de NAVO-norm van 5%. Tegen 2035 moeten landen 5% van hun BBP in defensie investeren. Ons land zit voorlopig op 2%. Onze premier Bart De Wever zal zich er moeten verantwoorden. Onder meer tegen Amerikaans president Trump, die er ook bij is. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden.
0: Ik ben benieuwd of Trump De Wever dan ook gaat feliciteren met onze overwinning. Het zal wel niet waarschijnlijk. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Brussel op de A12 ben je op dit moment tussen Londerzeel en Wolvertem een kwartier kwijt. Op de E19 tussen Comtig en Mechelen-Noord moet je er 9 minuten bij tellen.

0: De E429 dan, tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, 7 minuten extra. En op de Brusselse Binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen ook plus 7 minuten.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

je telefoon er al maar bij en open de Joe-app al maar. Want je gaat ze de komende minuten nodig hebben om een kleur door te sturen. Doen we elke ochtend hier in de zomerochtend van Joe. Want overmorgen dan is het zover. Om 10 uur in de ochtend heeft Astrid Philips de eer om de deuren van Joe Paradise Beach open te gooien. Voor een maand lang openen wij het grootste ijssalon van het strand in Westende aan de Koning Ridderdijk. En jij bent meer dan welkom. En misschien doe je dat wel in volledige Joe-outfit. Want ik heb dus een goodie bag voor jou. Een tote bag, een t-shirt, een strandbal, een sleutelhanger en een voucher voor een heerlijk ijsje op Joe Paradise Beach. Welke kleur hebben we weggelikt in de volgende song? Stuur het maar door.

0: vanavond bij VTM. Rust, wellness en gastvrijheid in Met 4 in bed. En VTM 2 serveert je Red Bull Stalen Ros 2024. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Men kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Een keuken binnen budget en op maat. Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.

0: Glenn Frey in de zomerochtend van Joe en The Heat Is On. Dag Wendy, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg in de auto, dat is duidelijk. Is dat naar het werk of naar een leukere bestemming?
1: Naar het werk.
0: Heb je het voetbal gekeken of dacht je, laat mij maar slapen?
1: Laat me maar slapen, ja.
0: Oké.
1: Nee.
0: Maar wel blij uiteindelijk toch met de 1-4 overwinning, mag ik hopen?
1: Ja, ja, ik ben heel blij dat we ook
0: door zijn. Ah, super. Zeg, wat heb jij daarnet doorgestuurd, Wendy?
1: Blue.
0: Blue. Dat is natuurlijk helemaal juist. Jij bent meer dan welkom, sowieso Wendy, in ons Joe Paradise Beach. Maar je wint ook nog eens een exclusieve goodie bag. En daarmee kan jij komen paraderen op Paradise Beach. Dat is fijn, hè?
1: Ja, heel fijn. Dankjewel.
0: Maak er een hele fijne werkdag van. En we gaan elkaar zeker in Westende tegenkomen. Bye-bye, Wendy. Dit is Lola Young en Messi bij Joe. Een hele goede morgen.

Zometeen nog voor 8 uur bij Joe. Nieuwe muziek van Jelly Roll, I'm Good, zo heet zijn nieuwste single. Maar straks na 8 uur heb ik ook nog iets bijzonder fijn, want elke dinsdagochtend in de zomerochtend van Joe, dan blikken we heel even terug bij, of naar beter gezegd, Sven en Anke. En we gaan dat doen naar hun feestseizoen, hun 10e seizoen, want elke dinsdagochtend passeren er toffe coverartiesten en ik ga er zo meteen nog eentje van draaien. Vorige week was het Isabella A. en Koen de Bouw, hun Where the Wild Roses Grow heb ik toen gedraaid. Straks na 8 uur kom je te weten welke het deze week wordt. Dit is

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Goed gezind wakker worden is vandaag geen enkel probleem wanneer we de Verenigde Staten naar huis hebben gespeeld. Dinsdagochtend, 8 uur, tijd voor het nieuws. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Inderdaad, een statement van de Rode Duivels op het WK. De NAVO-top in Turkije gaat van start en opnieuw een schip aangevallen in de straat van Hormuz. De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
2: De enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Dugebakio.
4: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien, maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was denk ik moeilijk, maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem, maar helaas hoort dat erbij.
2: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die kwartfinale gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
5: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
6: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
7: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
2: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Collega Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. En in de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: 4 minuten over 8, het wordt stilaan drukker onderweg. Daarom geef ik je de 3 files waar je 10 minuten of iets meer kwijt bent. Ik begin bij de langste file. Die staat richting Brussel op de A12. Er gebeurde een ongeval tussen Londerzeel en Wolvertem. Je verliest er daardoor een half uur. Op de E19 naar Brussel moet je er een kwartier bij tellen. En dat tussen Kontich en Mechelen-Noord. En dan de laatste vertraging, die staat richting Antwerpen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 13 minuten erbij. Er zijn dus ook nog andere files, maar daar verlies je minder dan 10 minuten.
9: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Zometeen hoor je deze bij Joe. Ticento gaat passeren, maar niet in deze versie. Niet in de versie van Mattia Bazaar. Hoe het wel zit en door wie precies, dat kom je over 3 minuten te weten. Eerst nog Barry White en You See the Trouble with Me.

0: Deze man wist 50 jaar geleden al wat goede muziek maken was. Barry White uit 76 en You See the Trouble With Me. 8:11. We gaan eens terugblikken naar het feestseizoen van Sven en Anke. Want al 10 seizoenen lang word jij met hen wakker tussen 6 en 10. En in die 10 jaar zijn er heel veel toffe coverartiesten gepasseerd. Jean Thomas, Isabella A, Hollis ook. Christopher Holle, die je misschien nog kent van The Voice. Om er maar een paar te noemen. Maar ik wil je deze ochtend meenemen naar een Italiaanse schone. Namelijk naar Loredana. Zij was de voorbije weken coverartiesten, onder andere Torn van Natalie Imbruglia heeft ze gecoverd. Maar ook het mooie Why van Annie Lennox. Maar ik had het je daar net al beloofd. Hè. Ticento heeft zij ook gedaan. Zij maakte haar eigen versie van de wereldhit van Mattia Bazar.
1: Dit is Joe Summer.
2: Good times.
1: Great music.

I and I to everyone.

0: twee keer slapen en dan is het zover.
1: Nu donderdag open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
3: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
2: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: om al een beetje in die Spaanse vibes te komen, hè, van vrijdagavond, wanneer onze Rode Duivels tegen Spanje moeten voetballen.
1: Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.
0: Paco was dat en Amor de Mis Amores. En nu meteen door naar ons Joe Paradise Beach. Overmorgen dan is het zover. Een maand lang gaan we radio maken met de voetjes in het zand op het strand van Westende. Ons grootste ijssalon van het strand gaan we dan weer openen. Een maand lang ben jij welkom van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. En we gaan ook heel veel leuke dingen doen. Bijvoorbeeld om 19 juli. Dan kan jij weer je beste pootje voorzetten met je favoriete viervoeter. Want dan is er weer de leukste hondenwandeling waar je nog altijd kan voor inschrijven via je Joe-app, maar ook via de site joe.be. Een mooie wandeling langs de kust, vertrekkend vanaan Joe Paradise Beach. En je hond die is er ook bij, natuurlijk. Maar ook fijne optredens. Denk aan Aaron Blommaert, denk aan Belle Perez en denk aan Milk Inc. Dit gaat een feestje worden overmorgenavond, donderdagavond, op het strand van Westende.

0: overmorgen om 8 uur 's avonds dan bouwen Milk Inc. een feestje op het strand van Westende. En daarna is er nog een DJ-set van onze Jarne van de redactie. En jij bent natuurlijk meer dan welkom. 8:30, goedemorgen Lore Brijsink voor het korte nieuws.
1: Goedemorgen. Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. En het Duitse Bild zag dan weer dat iedereen het over de Rode Duivels heeft. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. En in Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Het gaat dan onder meer over de NAVO-norm van 5%. Tegen 2035 moeten landen 5% van hun BBP in defensie investeren. Ons land zit voorlopig op 2%. Onze premier Bart De Wever zal zich er moeten verantwoorden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden.
0: En dan eens kijken hoe het onderweg gaat. 6 files op dit moment. Het zijn er 6 waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier erbij. En dat is meteen ook de langste file. Richting Brussel aanschuiven op de E19. Tussen Kontich en Mechelen-Noord 12 minuten. Op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem is er eerder een ongeval gebeurd. Je verliest daar nu nog 8 minuten. Richting Franse grens op de E403. 7 minuten erbij ter hoogte van Templeuve. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg ook 7 minuten. En dan de laatste vertraging. Die duurt 5 minuten en staat op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek op hem en Tervuren 4 Arma.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Wij gaan het niet in Nederland zoeken. Wij blijven aan de Belgische kust in Westende met ons Joe Paradise Beach. Bluff en Gijke Arnaert waren dat nog eens. Zeg, als jij op dit moment in de auto zit, heb ik een kleine opdracht voor jou. Gewoon handjes aan het stuur houden hoor, geen gekke dingen. Maar let eens heel goed op als je op dit moment op een autosnelweg rijdt. Die grote blauwe verkeersborden, die hebben een richting natuurlijk die ze altijd aanwijzen. Hasselt, Mechelen, Brussel, noem maar op. Maar die krijgen binnenkort een opvallende makeover. En dan gaat het niet over de kleur blauw, maar wel over de pijl die erop staat. Want alle pijlen, er zijn er wel al een paar die omhoog wijzen, maar nu moeten ze allemaal omhoog. De pijlen naar beneden, die gaan verdwijnen. En als je een afrit neemt, dan gaan die typische groen-gele afritbordjes er ook aan moeten geloven. Maar ja, waarom verandert dat plots allemaal? Wel, blijkbaar werken pijlen naar beneden psychologisch minder goed. En die zorgen ervoor, die pijlen naar boven, dat we vlotter zouden kunnen doorrijden. Dat is toch eigenlijk bizar, hè? Zo'n simpel pijltje naar boven, zou dat echt onze files dan ook gaan oplossen? Ik ga het zo meteen eens vragen aan Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Ik doe dat na Rod Stewart en George Michael.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes.
3: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Onderweg bij Joe, level 42 en Running in the Family. Dinsdagochtend is 9:15. En ik las deze ochtend in de krant dat er toch wel het een en het ander gaat veranderen aan bepaalde verkeersborden boven en op de snelwegen. En maar één man om dat aan te vragen, dat is Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Dag Stef, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kenneth.
0: Onze borden die gaan boven de snelweg of naast de snelweg een make-over krijgen. Wat gaat er exact veranderen? Vertel ons eens.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee zaken die gaan wijzigen. Langs de ene kant de borden die een afrit aanduiden. Dat staat met zo'n groen-geel symbool, wijst dat een afrit aan. Dat gaat langzaamaan vervangen worden door borden die internationaal beter gekend zijn in zwart-wit kleuren. Waardoor dat ook buitenlandse bestuurders beter weten van het gaat hier over een afrit. En daarnaast, en dat is eigenlijk al voor een stukje op de Antwerpse ring, onder andere gaat men de richting van de pijlen boven de rijstroken op autosnelwegen gaat men die wijzigen. We gaan de pijlen gaan voortaan naar boven wijzen, naar voor in plaats van naar beneden. Mm-hmm. Er is onderzoek dat een 12-tal jaar geleden in Antwerpen al gebeurd is. Een proefproject was dat eigenlijk. Daaruit bleek toen dat verkeer een beetje vlotter liep. Dat zou kunnen komen omdat een pijl die naar beneden staat, mensen denken dan, dat is hier en nu, waardoor dat mensen soms al weefbewegingen beginnen te maken lang vooraleer dat ze eigenlijk op die rijstrook moeten zijn. En een pijl die voorwaarts gaat, dat voelt logischer aan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat op al onze navigatiesystemen en GPS'en in de wagen en op de gsm staat die pijl ook naar voren gericht. Okay. En daardoor, als je die pijl allemaal in dezelfde richting naar voren richt, zouden bestuurders veel minder nodige weefbewegingen maken en kan het verkeer hopelijk ietsje vlotter gaan verlopen.
0: Ja, dus het is eigenlijk voor de doorstroming, maar correct me if I'm wrong, ik heb een tijd lang in Antwerpen gewoond, op de Antwerpse ring. Ja. Zijn er al pijlen die al jaren naar boven wijzen, maar de files zijn er nog niet mee opgelost, hè?
1: Nee, maar dat is onmogelijk om de files daarmee oplossen. De files, dat is natuurlijk als de vraag naar verkeer groter is dan het aanbod. Mm-hmm. Als er meer wagens zijn dan dat de weg kan slikken, dan sta je op een gegeven moment stil of dan ga je in ieder geval toch al een pak trager rijden. Dus we gaan dat alleen kunnen oplossen door te zorgen dat er minder mensen op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats moeten zijn. Tuurlijk. Maar die pijlen die kunnen toch al een beetje helpen om te zorgen. Dat is als er minder weefbewegingen zijn, als je van links naar rechts gaat, en je ziet dat soms ook in de file, je neemt op dat moment eigenlijk de plaats in van twee wagens. Ja. Dus dat kan een klein beetje de wegcapaciteit vergroten, maar we mogen daar ook geen wonderen van verwachten natuurlijk.
0: Nee, tuurlijk niet. En dan nog even over die afritborden, Stef. Je zei het daar net al, heeft dat te maken met uniformiteit, dat over Europa misschien wel gekender is?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Als je natuurlijk een verkeersbord hebt, dan niet iedereen meteen weet van wat wil dat nu zeggen. En bovendien, die kleuren blijkt dat die niet altijd door iedereen even goed gezien worden. Die geel-groene borden. Vandaar dat men kiest voor laten we zeggen, iets simpelere borden in zwart-wit. Die overal zowat gebruikt worden in Europa. Waardoor dat mensen makkelijk weten van dat is hier een bord van een afrit. Niet noodzakelijk van een parking of iets dergelijks.
0: Nee, oké. En die veranderingen, gaan die er komend weekend al komen? Even zwart-wit natuurlijk. Of gaat dat een omschakeling van lange duur zijn, denk je?
1: Ik denk dat de mensen van de wegenwerken dit weekend ook gewoon naar het voetbal gaan kijken.
0: En gelijk hebben ze.
1: Nee, meestal dat soort aanpassingen is natuurlijk altijd met een overgangsperiode. Datzelfde geldt. Volgend jaar gaat er een vernieuwde wegcode. Die gaat in juni 2027 van kracht. Ook daar zijn een hele hoop nieuwe verkeersborden. Ja, die worden natuurlijk niet op dag 1 allemaal overal aangepast. Er is altijd een zekere doorloopperiode. Maar op de autosnelwegen gaat het enkel over de Vlaamse autosnelwegen. Dus ik vermoed dat binnen dit en een jaar of 2, 3 overal wel aangepast zal zijn.
0: Helemaal duidelijk. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Nog een hele goede morgen en dankjewel voor de duidelijkheid. Hè. Bedankt.
1: Geen probleem, tot later. Bye-bye.

Ik zag deze ochtend in de krant een heel bizarre foto. Had iets te maken met de Ronde van Frankrijk, die ook bezig is natuurlijk. Je zou het al bijna vergeten, naast alle WK-geweld. Ook de Tour de France die wordt gereden. En die foto, dat had te maken met een paar renners die hun handen in een soort van ijsbadje, een ijskoud waterbadje staken. En dat zou iets met prestaties te maken hebben. Het zou prestaties verbeteren bij bepaalde ritten. Ik weet er het fijne niet van, zo meteen tussen 9 en 10 gaan we dat eens uitpluizen. En natuurlijk ga ik ook over een minuutje of 10 met onze weerman bellen, met Jonas.

0: luisteren naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Een paar dagen geleden was er nog droevig nieuws binnen The Village People. Zometeen heb ik vrolijk nieuws van binnen dezelfde groep. Na het nieuws van 9 uur. Lore Brijsing, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Lovende commentaar voor de Rode Duivels. Het onderzoek naar de huisvestigingsmaatschappij in Anderlecht is rond en opnieuw een olietanker geraakt in de straat van Hormuz. Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. De Rode Duivels walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Yuri Tielemans blikt vooruit.
8: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te laten.
7: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels de kwartfinale. Ook koning Philippe zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. En in de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel. Dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden.
6: 3 minuten over 9, 4 files staan er op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. De langste file op de Brusselse Binnenring. Een defect voertuig tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo zorgt voor 18 minuten vertraging. Richting Antwerpen dan op de E19, 13 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En richting Brussel op de E19 vertragen tussen Kontich en Mechelen-Noord. 10 minuten erbij daar. Zometeen bel ik met Jonas, onze weerman. Maar eerst nog In Excess en The Original Sin.
9: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: die hebben er ook duidelijk zin in. Net als wij naar onze klinkende overwinning. Die van In Excess en The Original Sin.
1: Het weer met Jonas.
0: Hele goedemorgen, dag Jonas.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: De verplichte vraag, hè. Hoe was jouw voorbije nacht? Slapend of voetbalkijkend?
2: Werkend vooral. Dus, okay. Ik heb de nachtshift gedaan als meteoroloog op de luchthaven. En daar hebben we natuurlijk vooral gewerkt, maar af en toe ook wel eens de voetbal gevolgd. Want het was toch wel spannend, hè, vannacht. Dus,
0: absoluut. Ja. Zeker en vast. Maar ook wel fijn dat daar op het werk even tijd voor was om af en toe eens een glimp op te vangen van het voetbal. Goed, naar de orde van de dag. Hoe gaat het eruit zien vandaag?
2: Het wordt een mooie zomerdag vandaag. Dus we gaan toch wel opnieuw mooie zonnige periodes krijgen. Ook af en toe wat hoge, middelhoge wolkenvelden. Dus de zon is af en toe wel wat gesluierd. Maar het wordt dus echt wel aangenaam zomerweer. Ook niet te warm. Temperaturen rond 28 graden. Aan de Franse grens misschien een enkele 30 graden vandaag. En aan zee een heerlijk 24, 25 graden. Een matige wind ook uit het noordwesten. Maar dus ja, vandaag echt wel een aangenaam zomerweer.
0: Ja, en ik heb je woorden van gisteren onthouden. Je zei toen dat het niet zo klef en plakkerig gaat aanvoelen als de vorige hittegolf. En het is echt veel beter te verdragen. Is dat ook de komende dagen zo?
2: Ja, inderdaad. Dus ook de komende dagen blijft de lucht redelijk droog. Dus dat betekent dat we een lage luchtvochtigheid hebben en dat het allemaal dus veel aangenamer aanvoelt. Ook morgen temperaturen dan rond 28 graden, zonnige periodes, maar in de loop van de dag ook wat meer wolken morgen. Dus vooral over de provincies Antwerpen en Limburg. Daar kan het morgen na de middag eventjes wat bewolkt raken. Het blijft wel droog. Aan zee, daar hebben ze morgen de zonnigste weerkaarten. En aan het eind van de dag klaart het opnieuw overal op. En dan de dagen nadien, dan gaan de temperaturen verder in stijgende lijnen. Dus donderdag komen we uit bij maxima rond 30 graden. En dan vrijdag en tijdens het weekend zijn de temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. Maar 's nachts koelt het altijd wel redelijk goed af. Gaan we naar minima beneden de 20 graden. En voor de rest, ja, heel veel zon, een staalblauwe hemel vanaf donderdag. Dus dan zijn er weinig of geen wolken meer. Dus dan kan de zon echt overuren maken.
0: Fantastisch. En 's nachts die slaapkamerraam openzetten, zodat we goed kunnen ventileren en terug afkoelen. Zeg, ga je dan nu je bedje inkruipen, nu je de hele nacht hebt moeten werken? Of hoe zit het?
2: Ja, dat is het eerste wat ik nu ga doen. Dat is gaan slapen, ja.
0: Dan wens ik je geen fijne dag, maar wel een fijne nacht. En dan horen we elkaar morgen terug.
2: Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen, bye bye, Jonas. Mojo is dit nog en...

0: it snap.
1: Zometeen moeten we het nog eens hebben over die ijskoude handen. Wat dat doet bij de wielrenners van de Ronde van Frankrijk. Maar eerst gaan we eens kijken naar de bekende jarigen vandaag. Het zijn er niet zoveel. En ik zei het daar net al, een paar dagen geleden was er verschrikkelijk nieuws binnen de Village People. Het overlijden van Victor Willis, de politieagent en de marineofficier van de band, van de groep. De bouwvakker, die is dan weer vandaag jarig. David Hodo heet hij. Hij wordt 79 vandaag. En dan de drummer van de Beatles, Ringo Starr. Die mag vandaag 86 kaarsjes uitblazen. Sir Richard Starkey, zo is hij geboren. Wij noemen hem Ringo Starr. Dit zijn Beatles en Here Comes the Sun.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Krijg je van ijskoude handen ook goede benen? Dat is een krantenkop die ik vanmorgen las in De Standaard. Want ja, de Ronde van Frankrijk die is bezig. En de renners van Netcompany Ineos die proberen beter de extreme hitte een beetje te snel af te zijn. En dat doen ze op een heel opmerkelijke manier. Want vlak voor de start dan dompelen ze altijd hun handen en hun onderarmen in een soort van ja, ijskoud bad van een graad of 8 ongeveer. Het heet palm cooling. Nieuwe wetenschappelijke geheime truc om sneller te kunnen fietsen, of is het eerder toch een fabeltje? Ik ga het zo meteen eens vragen aan een sportfysioloog van de UZ Antwerpen, Johan Ruijkens. Die gaat mij alle details kunnen geven. Dat is voor na Robina's en Show Me Love, het korte nieuws van 9:30. En deze Michael McDonald, die mag voor. Dit is Sweet Freedom.

0: half tien op dinsdagochtend. Nog een half uurtje zomerochtend. En je weet dat elke dag sluiten we af met de Summer Request. Jouw zomerse top 3. Als jij 3 favoriete en vooral zomerse nummers hebt, dan mag je die nu al doorsturen via de Joe-app. Robinas komt eraan. Show me love na het korte nieuws. Het is 9:30. Dag Lore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels spelen vrijdagavond hun kwartfinale tegen Spanje om 9:00. Nadat ze vannacht de VS uitschakelden met 4-1. De Spanjaarden kregen nog geen goal tegen op dit WK. En ze hebben ook heel wat offensieve troeven. Met onder andere superster Lamine Yamal. Maar de Duivels zijn positief. Kapitein Yuri Tielemans gaf aan dat de Belgen groeien in het toernooi. En ook Thibaut Courtois geeft de Duivels een kans. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Hij werd veroordeeld na een vechtscheiding. Zijn Marokkaanse ex beweerde dat hij zijn zoontje seksueel had misbruikt. Maar volgens het Belgische gerecht klopt dat niet. Moerman is 61. En in China zijn al meer dan 15 doden gevallen door het stormweer. Al zeker 275 anderen raakten gewond, dat melden de staatsmedia. Op verschillende plaatsen in China zijn er overstromingen en tornado's. De komende dagen verwachten ze daar nog meer noodweer. Het is wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden.
0: 7 files in ons land, 2 daarvan duren langer dan 10 minuten. De langste file duurt een kwartier en staat op de Antwerpse ring. Richting Antwerpen, zo moet ik het zeggen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En die andere vertraging duurt 10 minuten. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen.
2: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Pet, 7:07. Ja, toch wel een opvallend beeld in de Ronde van Frankrijk. Wielrenners die in de hitte hun handen en hun onderarmen in een bak met ijswater stopten. Ploegen als Netcompany Ios die zweren erbij om hun renners af te koelen. Vlak voor een tijdrit. Heeft het echt zin zo vlak voor je in het zweet gaat rijden? En waarom specifiek die handen? Ik vraag het aan sportfysioloog van UZ Antwerpen, Johan Ruikens. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
0: Waarom gaan specifiek die handen in het ijs? Waarom maakt onze handpalmen daar zo perfect voor eigenlijk?
1: Wel, je hebt natuurlijk verschillende manieren om warmte kwijt te geraken bij het sporten. De belangrijkste is alles bij wielrennen is sowieso de evaporatie, het verdampen van zweet. Mm-hmm. Maar natuurlijk heb je er alle belang bij om je lichaamstemperatuur voordat je echt een zware inspanning gaat leveren en dan een type tijdrit, gewoon een kortdurende inspanning toch, om je kerntemperatuur een klein beetje te verlagen of je lichaamstemperatuur algemeen te verlagen. Mm-hmm. Nu, de handen zelf, dus aan de polsen zijn er heel veel anastomosen, zijn er heel veel bloedvaten die in contact komen, die dicht tegen het huidoppervlak komen. Waardoor je in feite je kerntemperatuur probeert een beetje te verlagen. En dat gaat over tienden van graden, dat is niet echt verschillende graden of zo, dat is heel minimaal. Maar het maakt wel een verschil. In topsport is elk percentje winst dat je kan boeken op dat vlak meegenomen.
0: Oké, dus er gebeurt ook echt wel fysiek iets. Het is niet alleen je brein dat je aan het foppen bent eigenlijk.
1: Wel, het foppen, nee, want uiteindelijk jouw thermostaat zit in jouw hersenen. Mm-hmm. En je handen liggen in dat water, dus die thermostaat gaat reageren natuurlijk in feite wel op die koude. En dus maar uiteindelijk, het gaat er in feite om dat je temperatuur van je lichaam probeert te verlagen. Heel minimaal, een klein beetje, maar het zijn de kleine beetjes die wel gaan helpen hier. Mm-hmm. En zoals je bijvoorbeeld ook een slang, een nylonkuis met ijsblokjes in de nek gaat liggen, daar is je ook dicht tegen de halsvaten gooien, daar ga je ook proberen je temperatuur naar beneden te halen. Mm-hmm. En dat is in feite door het principe van convectie. Hè. Dus uiteindelijk, je hebt verschillende manieren om warmte te kwijt te raken. Als je je hand legt bijvoorbeeld op een koude plaat, dus op een ijsblok, dan huidcontact zelf met dat ijs voelt direct heel koud aan en kan je in feite wel warmte kwijt raken via dat klein oppervlak.
0: Alright.
1: Maar hier spreek je in feite van ijsblokjes in water, dus je probeert in feite een groot oppervlak te creëren rond die polsen, maar dat echt koude in het lichaam kan indringen.
0: Oké, super. Zeg, en werkt zoiets ook voor een lange toerrit, zo'n bloedhete hit, of is dat echt puur voor korte tijdritten?
1: Wel, het punt is gewoon dat je die temperatuur eventjes kan verlagen. Gewoon op het moment dat je bij inspanning begint, gaat ongeveer 75-80% van de energie die je opwekt, van de arbeid die je levert, moet je kwijtraken onder de vorm van warmte. Mm-hmm. En daar zit je met een probleem bij langere ritten. Gaat dat heel eventjes helpen in het begin, maar zeker en vast niet na verschillende uren heeft dat geen effect meer gemaakt. Dus voor 20 minuten, 30 minuten inspanning gaat dat zijn effect hebben, maar zeker en vast niet veel langer. Okay. Daar is de afkoeling tijdens het sporten wel veel belangrijker.
0: Ja. Zeg, en zou dan bijvoorbeeld een stuur, zeg maar iets, met ingebouwde koeling, een volgende logische stap zijn in het peloton?
1: Ja, het zou kunnen, maar ik weet niet wat technisch wat ze daar kunnen doen, want dat iets koud maken zal ook wel gewicht met zich meebrengen. Tuurlijk. En daar zit je met het probleem gewoon dat je daar, dat zou een stukje kunnen helpen, maar het is niet het verschil, het is in feite de pols. Het zijn niet de handpalmen die je nodig hebt, het is in feite echt de pols. Dus dat de binnenkant van de pols wel het meeste, daar mag je je handen niet opleggen op sturen, want dan ga je niet kunnen sturen. Gewoon.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het daarom met een technisch probleem zit. Dus.
0: Dan wordt het moeilijk inderdaad. Helemaal duidelijk, sportfysioloog van de UZ Antwerpen, Johan Ruikens, dikke merci. Fijne dag.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Voor een goed discofeestje moet je bij de mannen van de Tramps zijn. Disco Inferno.
1: Joe's Summer Request.
0: Maar waar ze ook weten wat feesten is, dat is in Tielt. Dag Céline, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt jouw Summer Request aangevraagd met daarin een knipoog naar de Tieltse Europafeesten. Welk nummer, welke artiest wil je erbij halen zo meteen?
2: Ik wil er zo meteen mama's jasje bij halen. Ze stond 2 jaar geleden hier op ons podium. Geef mij een teken van liefde, is sowieso een meezinger. Ja. Maar natuurlijk, als je dat dan op een groot podium ziet met een vol marktplein, blijft dat toch eventjes hangen.
0: Dat is het eerste weekend van juli zeker bij jullie, hè, dat stadsfestival?
2: Ja. Het eerste volle weekend van juli en dat hebben we net achter de rug.
0: Ja, inderdaad. Was het een fijne editie alweer?
2: Ja, een heel fijne editie.
0: Oké, de focus ligt dus op juli 27. Zeg, en dan gaan we ook terug even naar je kindertijd. Je droomde van achtergrondzangeres te worden bij Tien om te zien. Bij welke artiesten precies?
2: Ja, alle artiesten eigenlijk. Ja.
0: Maar je hebt er wel twee toffe uitgehaald, hè?
2: Ja, Willy Sommers en Wendy van Wanten. Ik vind dat ook echt een leuke meezinger. En ja.
0: Absoluut.
2: Kijk eens,
0: diep in mijn ogen. Gaat er zo meteen tussen zitten. Super. En dan nog een Abbake. Ja, dat is altijd goed. Of hangt daar ook nog een fijne herinnering aan? Does your mother know?
2: Vroeger werd dat heel veel gedraaid als wij op reis gingen naar de campings op de soirée dansant. Was dat toch wel een klassieker op de dansvloer daar in Frankrijk.
0: Heerlijk, fantastisch. Ja. Dat zijn de dingen die we nodig hebben. Hè. Dat zijn de herinneringen voor de Summer Request. Als jij ook zo'n zomerse top 3 hebt, dan mag je die zeker en vast doorsturen nu via de Joe-app. Céline, ik ga jou laten genieten van je Summer Request. Ik wens jou een zeer fijne zomer toe.
2: Dank je, voor jullie ook.
1: Joe's Summer Request.

Céline uit Tielt heeft bijzonder goede smaak. Want ook deze ABBA mocht niet ontbreken in haar Summer Request en Does Your Mother Know? Straks na 10 uur kan je bij Astrid Philips weer tickets winnen voor de Golden Circle van 10 om te zien volgende week woensdag. Dan zijn we 15 juli. En uit de tijd van 10 om te zien en hun zomerpodium is dit nog eens Mama's Jasje en Teken van Leven.

0: Summer Request. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is jou. 1-4. Zullen we dat eens vieren? Ook misschien, ik dacht het wel. En niks dan goede muziek, dus die euforischer klinkt dan anders, wie weet wel. Zeker die Simple Mind van zometeen. Je hoort het na het nieuws van 1:10 met Lore Brijsink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een makeover voor de verkeersborden op de autostraden. Vlaming Mark is terug in ons land na een celstraf in Marokko en doden in China na stormweer. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostraden aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Liepe van Wegen en Verkeer.
3: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitrijdborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
2: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
4: Het is een hoofdstuk dat nu eindelijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik met mijn zoon terug heb, nu ga ik mijn leven terug heb de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
2: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. En in China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht. Onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. En ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
1: Eén file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E403 richting de grens met Frankrijk. 10 minuten erbij daar tussen Templeuve en Estempoy.
5: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
6: met Astrid Philips.

Goedemorgen om 7 over 10 met Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, dat die voetballers van de USFA het ook geweten mogen hebben dat de duivels hun heerlijk weg afgemaakt hebben. Dat lijkt mij ook zeker en vast iets om niet te vergeten. Wij gaan door. Het zal wel zijn dat, al moet ik eerlijk zeggen, ik heb dat vanochtend vroeg pas ontdekt hoor. Ja, ik had andere plannen. Vroeg erin om dan om 2 uur toch een wekkertje te zetten om dan op te staan. Maar dat vroeg erin, dat was niet zo succesvol. Nee, ik heb uiteindelijk elk uur van mijn wekker gezien. Tot 12 uur denk ik dat geweest moet zijn. Los in slaap gevallen en dan om 2 uur opstaan. Nee, dat zat er niet meer in. Dat ging eigenlijk totaal niet meer. Ik zou dan ook niet echt aangenaam gezelschap geweest zijn. Enfin, jij zou dat niet gemerkt hebben, maar de kinderen, mijn lief, thuis, straks, ze zou dat geweten hebben. Nee, dus ik ben toch maar op safe blijven spelen. Laat gerust weten trouwens, of jij wel bent opgestaan, of jij hebt gekeken naar onze rode duivels, of het zou ook kunnen dat ik totaal geen reactie krijg in de app, omdat iedereen ligt te snurken, maar het is jou volledig vergeven ook, hoor. De vrijdagavondplannen, die gooien we ook weer overhoop natuurlijk, om de komende match mee te pikken. Spelen ze tegen Spanje om 9 uur in de avond. En dat we daar nu al voor in feeststemming raken. Tuurlijk dat. Met Ed Sheeran onderweg naar deze Gustavo Lima en

Oasis aan van Ed Sheeran. Ik dacht, het gaat stilletjes zijn in de app. Want al ja, er was een match vannacht om 2 uur. Hè. Maar je bent gewoon fantastisch. Je bent waanzinnig. Wat een beesten eigenlijk. Hè. Vannacht opgestaan zoals Wesley Bolijn bijvoorbeeld. 14:15 is hij opgestaan na de match. Om 15:45 vertrokken met de camion. En hartjes erbij hoor, in de Belgische kleuren. Karin Denkens laat dan weten, ik moest om 14:15 naar de wc. En ik ben dan maar gebleven. Kijk hè, dat lichaam af en toe komt dat toch helemaal goed uit. Hè. Rudy Bijnaert is er ook bij. Hij zegt, we zijn om 14:15 opgestaan. Genoten van de match. Bart van Tongelen. Goedemorgen Astrid. Na de match van Spanje gaan slapen om 14:50 opgestaan. Na de wedstrijd weer gaan slapen om 18:00 opgestaan. Om te gaan werken. Jullie zijn er toch maar. Hè. En Kim Polvliet bijvoorbeeld is er ook al bij. Mijn 17-jarige dochter heeft me uit bed gesleurd. Het was wel leuk om samen te kijken. Mijn man zei dat we wel veel lawaai maakten. Maar kijk, dat mag af en toe zeker. Als we zo glansrijk de overwinning binnenhalen tegen een land als de US of A, dat niet zo heel erg zuiver misschien toch wel op dat plein stond. Hè. Heerlijk, ik voel het enthousiasme. Ik zie dat de berichtjes blijven binnenkomen. Het is fantastisch dat jij die rode duivels vreugde meedeelt en dat je gewoon wakker bent. Dat vind ik nog wel het allerstrafste van al. Ha, gaan we de goede sfeer erbij blijven halen met de platen hier. Hè? Dat kunnen we als de beste hier bij Joe. Dit is Wang Chung nu en Dance All Days.

0: Ik heb trouwens vanochtend toch een poging willen doen om naar de heruitzending van de match van vannacht te kijken. Maar toen was daar mijn jongste zoon van 6 die het toch iets belangrijker vond om naar Gigantosaurus op Netflix te kijken. En ik ben dan maar geplooid. Hè. Ja, zo is dat. Zo'n moeder ben ik dan weer. Vannacht was het dus vandaag op dat gruwelijke tijdstip van 2 uur in de nacht. Toch zeker als het gewoon werkendag is voor jou vandaag. Hè. Onze duivels die het dus grandioos opnamen tegen Amerika. Als je een van die zotten was, en zo zijn er duidelijk heel wat, als ik de berichtjes in onze app zie blijven binnenkomen ook. Als je een van die zotten was, dus die daarvoor de wekker zette of zelfs zijn bed uitkroop, dan is een beetje rust misschien ook niet verkeerd. En daar zorg ik ook vandaag weer voor. Met een setje van 2 van die zeer ontspannende muziekjes. Enfin, muziekjes, het zijn klasbakken die eraan komen hoor. Maar die zich dan wel van hun meest relaxe kant laten horen. Je krijgt zo meteen van mij Madonna met Justify My Love. En ook al Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
11: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Peter Dauchy laat in de app weten. Slaapverwekkende muziek voor mensen die amper geslapen hebben. Geen goede combo, ik snap het. Maar het gaat hier wel over Madonna. Die laat je toch nooit slapen. Zeker niet in deze zwoele, ubersexy Justify My Love. Maar ik ga het straks goed maken, straks opnieuw pompen. Met goede doel bijvoorbeeld. Met Bananarama. Kylie Minogue komt er ook al aan. Sowieso dus dat je wakker gaat blijven. Maar kijk, ja, België heeft het gefixt. Dat hadden we verwacht toch ook, denk ik. Hè? De USA compleet de pan ingehaakt. Maar nu misschien dat ze genoeg gezweet hebben, toch de muzikanten. Want Mr. America, Bruce Springsteen, die mag weer van zich laten horen, hoor.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Dat blijft zo leuk. En we zijn niet de enigen die dat vinden. De premier van Australië vindt dat zeker en vast ook. Als het gaat over Kylie zelf. Want die liet onlangs nog vallen in een interview dat hij het wel zou zien zitten om seks te hebben met Kylie. Of een date op zijn minst toch met Kylie. En dat heeft hij geweten. Want hij heeft zich mogen excuseren. Hij heeft dat ook gedaan trouwens. Straks dan passeer ik graag nog eens langs een leuke summer hotspot. Het is er eentje die ik eigenlijk al heel lang op mijn lijstje heb staan. En eentje die elke Limburger waarschijnlijk wel al gecheckt zal hebben. Ik neem er je straks mee naartoe, na The Happy People nog van R.E.M.
1: Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: R.E.M. Shiny Happy People, dat de Rode Duivels daar vlotjes voor gezorgd hebben. Maar er zijn nog meer opties uiteraard. Om ervoor te zorgen dat je gewoon vrolijk deze komende maanden inzet.
1: Joe. Summer Hotspot.
0: En daarvoor gaan we hier bij Joe iedere dag opnieuw naar een leuke summer hotspot. Eentje staat hier al lang op mijn lijstje. Maar ik ben er nog altijd niet geraakt en dat is eigenlijk schande hoor. Want het is niet zo heel erg ver. De summer hotspot van vandaag, dat is het Nationaal Park Bosland. En iemand die er alles over weet, dat is Raf Truijens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij vannacht ook opgestaan trouwens voor onze Rode Duivels?
2: Nee, jammer genoeg niet, want ik had een hele drukke dag vandaag. En ik durfde niet met kleine oogjes aan de vergadertafel zitten waar ik gewacht werd.
0: Ja, snap ik. Ah ja, en je bent daar net weggeplukt op die vergadertafel om hier op Joe een woordje uitleg te voorzien ook.
2: Want
0: je
2: bent heel graag hoor.
0: Ah, dat vind ik tof, dat vind ik tof. Jij bent de voorzitter van het Nationaal Park Bosland. Ik zie dat zo heel vaak in boekjes en op Instagram. En dan denk ik, ah, dat ziet er fantastisch uit. En nog meer fantastisch, jullie bestaan dit jaar 20 jaar. Proficiat.
2: Klopt, dankjewel.
0: Dat Bosland, dat is toch zo dat fantastisch schone park daar in Limburg, hè?
2: Ja, absoluut. Het is een van de mooiste gebieden in Vlaanderen. Het is ook een van de grootste gebieden. Maakt deel uit van het grootste natuurmassief dat we in Vlaanderen nog kennen. En het is bijzonder divers. Hè. Heel veel types van landschappen. We hebben bossen, we hebben droge landduinen, we hebben beekvalleien. Elk type van, dat je kan indenken qua natuur, dat vind je bij ons. Er ligt zomaar te grabbel.
0: Ja, en waar ik dan vooral altijd aan denk, is dat je daar zo mooi kan fietsen tussen de bomen. Is dat in het echt ook zo schoon als dat ik het zie op Pinterest of Instagram dan bijvoorbeeld?
2: Dat is echt iconisch. Hè? Dat is een sportieve beleving. Dat ziet er gewoon heel mooi uit. Het past en het integreert schitterend in die, tussen die bomen. Dat moet je echt eens doen.
0: Ja, oké. Okay, dat komt in orde. Dat komt in orde. Zeker misschien dit jaar. Want jullie vieren dit jaar 20 jaar dat Nationaal Park Bosland. Jullie gaan dat niet gewoon zomaar laten passeren, hè?
2: Nee, klopt. 20 jaar is een mijlpaal. We willen dat inderdaad vieren. En we doen dat met een aantal nieuwe producten. We hebben een nieuw kindvriendelijk product dit weekend geopend. Een expeditie voor kinderen tot 12 jaar. Die op ontdekking kunnen gaan in het bos. De wildernis echt kunnen beleven. Proeven, voelen hoe de natuur in elkaar zit. En dat op een heel speelse manier. Waarbij ze dan ook nog spelopdrachtjes kunnen doen. En uiteindelijk ook een prijs zouden kunnen winnen. Met name een dier kunnen ontdekken. Dat heel erg zeldzaam is en dat zij terug tot leven kunnen maken, tot leven kunnen brengen. En we doen ook een traptour. We gaan fietsen door 20 jaar boslandgeschiedenis. Aan de hand van foto's maken we duidelijk wat we in die afgelopen 20 jaar allemaal hebben gepresteerd.
0: Oké, zeg maar. En hoe moet ik mij dat dan voorstellen van die 20 jaar dat je gepresteerd hebt? Wat zit daar dan allemaal onder?
2: Ja, er ligt een route klaar die langs de verschillende highlights gaat die we in het Nationaal Park kennen. Onder andere fietsen door de bomen, maar ook onze duinen, de Sahara in Lommel, de Grote Hof in Pelt, waar de geschiedenis echt tot leven komt. Als je daar langs fietst, dan voel je de mythes en de legendes die rond die plek bestaan, voel je opnieuw tot leven komen. Dus al die plekken doen we terug aan. Daar worden ook foto's gepresenteerd die een stuk doen terugdenken aan die 20 jaar. En met een wedstrijd kan je deelnemen aan een wedstrijd en daar ook een prijs mee winnen.
0: Ja, oké, maar het is echt een totaalplaatje. Het is niet alleen genieten van de pracht en praal daar, maar het is ook om veel te ontdekken, dat merk ik ook. Als ik daar nu wil fietsen, vroeg ik mij nog af eigenlijk, kan ik daar ook ergens in de buurt fietsen huren? Maar het is Limburg, dus dat kan altijd waarschijnlijk wel.
2: Nou, ongetwijfeld op tal van plekken. Surf gewoon naar de website van het Nationaal Park Bosland en je vindt ongetwijfeld de nodige adressen, contactgegevens, alles wat je nodig hebt.
0: Ja, ik doe Raf Truijens. Dikke merci voor dat extra woordje uitleg om ons extra warm nog eens te maken voor het Nationaal Park Bosland. En fijne vergadering nog, want daar moet jij terug naartoe.
2: Dankjewel.
0: Ongetwijfeld. Bye bye.
2: Heel erg graag gedaan, hoor. Tot ziens.
1: Dit is Joe Summer.

dus amper en waanzin wat hij kan met zijn stem. De voice van Vlaanderen, Bas Sera met All Because of You. Zeg, het is bijna 11. Wat denk je ervan? Voor we naar het nieuws gaan, zullen we misschien toch nog eens één keer onze overwinning vieren. En ook gewoon al die mensen vieren. Misschien was jij er wel eentje. Die vannacht zijn opgestaan en onze duivels mee ook naar die 1-4 hebben geschreeuwd. Lijkt mij een goed plan, toch? Als er eventueel nog iets over is van stem, van enthousiasme, dat sowieso wel. Maar van die stem, brul dan gerust mee zo meteen met België. Dit is het goede doel omhoog.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is jouw.
4: Halen we er zo meteen in met vetkuif, met leren jekker. Jawel, ook bij deze temperaturen doen we dat. Alles om in de sfeer te komen. Nu eenmaal van Grease met John Travolta, Olivia Newton-John. Na het nieuws van 11 met Lore Brijsink. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. TUI zet zijn vluchten vanuit Antwerpen stop. Nieuwe verkeersborden op de autostraden. En een dode bij Oekraïnse aanvallen op Rusland. Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostraden aanpassen. Omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
6: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
5: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
4: 2 files op onze snelweg dan, waar je 10 minuten aanschuift. Dat is op de enige 10 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook nog op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
8: met Astrid Philips.

Company is het hier met John Travolta, Olivia Newton-John, zodat ook die van op de achterste rij een energieshotje meekrijgen. You're the one that I want dus. En zeer goedemorgen nog steeds op deze 7 juli, waar we nog volop nagenieten van onze overwinning tegen de US of A op het WK voetbal. Mogen we ons straks dan weer opmaken voor rit 4 in de Tour de France. Dat vertrekt vanuit het schone Carcassonne en daarvoor zou ik dan kijken. Gewoon voor die schone natuurbeelden, voor de pracht van Frankrijk. En je weet het misschien wel al, hè, maar daar duiken we binnen precies een week ook weer in hier bij Joe met de Franse top 100. Je weet het, Le 14 juillet, gewoon omdat ons dat een reden geeft om nog eens volledig Franstalig te gaan, vieren we die nationale feestdag van Frankrijk ook altijd graag mee. Heb je nog niet gestemd voor dat lijstje? Doe dat gerust nu dan bijvoorbeeld, want wat zou je misschien anders doen? Joe.be en daar kan je al jouw Franse favorieten achterlaten. En als je toch nog wat inspiratie zoekt, er zit zo meteen iets vrolijk, zonnigs en Français klaar. Dat is ook een belangrijke voorwaarde natuurlijk. Je hoort het zo meteen na Céline Dion nog en I'm Alive.

Hubert Montagné, Lisse Light, Detropique, Sylvie Jacques en Sven laat ze weten via de app. Oh, mijn zomernummer bij zwoele temperaturen op kantoor, zal wel. En ook Gien, hij is helemaal fan, laat weten, zalig liedje. En binnen exact een week dus misschien ook wel te horen in de Franse top 100. Tropique wordt het alleszins die dag. Voorlopig toch, als ik mijn app opende, de weerapp, zag ik toch dat het 30 graden zou worden op die 14 juillet. Zo meteen gaan we dan nog eens gas geven met Roxette en Sleeping in My Car. Dat doen we zo meteen ook naar Bruno Mars, die zijn mariachi band heeft meegenomen in Risk It All.

0: zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geeft u stiftjes?
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekans handdoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

even en doortrekken dan graag tot donderdag bijvoorbeeld al op zijn minste. Ja, kijkt er daar nog iemand zo hard uit naar als ik? Ik word nu eenmaal gewoon altijd gelukkig van de zee, van het strand en als daar dan nog eens jouw bureau komt te staan, kan ik daar alleen maar naar aftellen, naar het Joe Paradise Beach. Ja, het grootste ijsjesalon van de Belgische kust wordt dat opnieuw, het komt terug, hè. Maar veel meer dan een ijsjesalon is het uiteraard. Het is de ideale plek om een beetje vakantiesfeer op te snuiven, met een ijsje dus, of bubbelwaffel, of cannoli, dat is nieuw dit jaar, een cocktail of mocktail bij de hand en dan gooi je muziek op de achtergrond. Of als je dat liever op de voorgrond hebt, dat kan ook, hè. Zeker komende donderdag, want dan staat daar in de avond niemand minder dan Milk Inc. op het podium en wordt het nog afgesloten met een stevig DJ-setje ook, hoor. Niks van reden dus om thuis te blijven, om die eerste dag van ons Joe Paradise Beach te missen dus. Zometeen ook al plezante muziek van Stevie Wonder. De Master Blaster himself komt nog eens heerlijk jammen. Na hier ook al Dua Lipa samen met Angèle, die er gisteren trouwens bij was in Seattle. Ja, ja, ze heeft onze rode duivels zien winnen tegen de Amerikanen.

0: Master Blaster Stevie Wonder. Om nog even in WK-sfeer te blijven, dan zet ik deze Amerikaan heel graag in het voorprogramma van de Belgen.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

Yes, you don't go tot bijna 11:40. Zeg, zullen we straks nog eens doen van die mooiste zin? Dat heeft gisteren, ik weet niet of je het gehoord hebt, alle leuke dingen opgeleverd en ook de voorbije week. De mooiste, meest betekenisvolle zin uit een liedje. Gisteren kwamen we dus uit bij een favoriet van Erika, die uitkwam bij Shania Twain. Haar From This Moment On had heel veel betekenis voor haar. Misschien heb jij ook een lied en één bepaalde zin uit een bepaald lied dat voor jou van gigantische waarde is. Laat het even weten wat dat precies is via onze app. En als het even kan, stuur gerust ook een audioberichtje. Spreek gerust dus iets in. En wie weet krijg je straks jouw favoriete zin, favoriete lied ook wel te horen. Na de Dinky Toys nog My Day Will Come.

0: zaterdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
13: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: 30 ideeën voor pastaschotels.
14: In Libelle Lekker naar...
15: De 5 beste beleggingen van het moment.
14: In Trends of naar...
15: Belgische politiek achter de schermen.
14: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Solden bij Zalando.
17: Wat doe ik aan voor die barbecue?
16: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
17: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
16: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
18: Solden bij Zalando.
19: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar...

0: je bent duidelijk geïnspireerd, want heel wat mooie zinnen uit de songs binnengekregen via de app. Vandaag heb ik er ook weer eentje uitgeplukt en het is deze hier geworden.
1: Hey Astrid, mijn favoriete songtekst is Learning to love yourself is the greatest love of all. Het is een liedje van Whitney Houston. Het is belangrijk om jezelf te aanvaarden zoals je bent, zonder jezelf te moeten houden aan die onnatuurlijk hoge normen van tegenwoordig. Ik wens iedereen toe dat hij van zichzelf kan houden. Groetjes.

Ik ben nog eens gaan checken. Hier en daar een klein wolkje misschien, maar de zon schijnt nog volop. Het is nog steeds gepermitteerd, denk ik, om de Boys of Summer uit te laten. En dat gebeurt zometeen met Eagles frontman Don Henley. Krijg je na Kelly Clarkson hier, Because of You. Goedemiddag.

0: bij Aldi.
1: Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Nieuwe lading 10 om te zien. Tickets klaarleggen voor jou. Straks ook nog eens een zoet zomerhitje erbij halen van een hele tijd terug. Maar eerst nog stampen met Faya Condios. Is allemaal voor na het nieuws van 12 met Lore Brijsing. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. TUI vertrekt uit de luchthaven van Antwerpen. Een aanslag aan het hotel van president Macron in Syrië en een gescheurde kruisband voor Onana. Tour operator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisatie zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
4: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met het enige toestel dat op Antwerpen Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737 toestellen die niet in Antwerpen kunnen landen.
3: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron, die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder de middenvelder moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportcollega Jarno Berto vanuit Seattle.
5: Ik voel nu wel een extreme zin bij de Rode Duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
3: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt collega Stijn Vlamink.
6: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
2: En op dit moment nergens files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
8: met Astrid Philips.

over 12. Goedemiddag. En tof om die middag misschien ook ergens buiten te spenderen nu. Want heerlijk warm. Zonder dat het echt zo overdreven belachelijk plakkerig wordt. En je giga zweetvijvertjes creëert ergens op je lichaam. Waarbij je denkt, zal ik niet opnieuw een kledingswitch doen of zo. Tenzij natuurlijk die plakkerigheid nu gaat gebeuren. Met Jimmy Cliff ook helemaal in summer mood nu. Met zijn

toch vooral kerstverse bruid Taylor Swift tot 11:15. Het is tijd dan nu voor je dagelijkse flashback, muzikale flashback, want we spoelen onze Jotele-tijdsmachine nog eens terug naar een broeierige zomer van precies 52 jaar geleden, 1974 met andere woorden. Dus, hè. Het was een zomer vol historisch drama, want in de Verenigde Staten bijvoorbeeld moest president Richard Nixon verplicht aftreden na dat beruchte Watergate-schandaal. Nu is er een ander schandaal bij een Amerikaanse president. Maar in 74 dus was er dat Watergate-schandaal. Ondertussen won ook in 74 West-Duitsland in eigen land het WK voetbal. Maar de plaat die die zomer uit de transistorradiotjes toen nog, denk ik, vooral knalde, laten we daar eens op focussen, want dat was een hele plezante. Dat was deze namelijk. En let vooral op dat falsetto stemmetje. Niet te evenaren is dat. Rubettes zijn dit hier met Sugar Baby Love.

Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via de langsteontbijttafel.be.

0: je vergeten was. Ja.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Medi Market.
12: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
15: Hoe dat?
14: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
15: Oh, cool.
14: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Het is een Amy Winehouse, Valerie. En ik weet niet of je de beelden ook al hebt gezien, maar het is de moeite. De beelden uit de kleedkamer van de Rode Duivels gisteren na hun overwinning op het WK voetbal tegen de USA. En ik hoop ook een klein beetje dat president Donald Trump die beelden te zien krijgt. Want de euforische Rode Duivels na hun overwinning, die hebben zich daar in die kleedkamer toch even uitgeleefd met dat typische Trump-dansje dat ze daarna deden met de gebalde vuistjes, weet je wel, van voor naar achter. En dat deden ze op YMCA. Alsjeblieft, zeg. Ja, dat gaat nog even blijven nazinderen, hoor. Die Balogun Gate. Trump zal het geweten hebben. Dit is Billy Joel nu met Tal.

Straks gaan we er dan nog eens voor, hè, voor die tickets voor de Golden Circle van 10 om te zien. Vandaag deel ik eruit voor 15 juli voor 9 uur in de avond. 4 exemplaren heb ik liggen voor jou en je 3 vrienden, 3 kinderen, 3 buren. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Meespelen, dat kan je zo meteen nog na Aisha van Galet. En dan krijg je opnieuw een opdrachtje voorgeschoteld. We gaan opnieuw op zoek naar een plaats, naar een artiest aan de hand van 3 tips, 3 muzikale tips die ik heb klaar staan voor jou. Dus bereid dat muzikale brein misschien al even voor. Maak het wakker, want zometeen spelen we dus na dit fijne nummer hier van Galet.

0: muziek van Anastasia, I'm Out of Love. Laura Branigan zit eraan te komen met Self Control.
1: Win Golden Circle tickets voor 10 om te zien.
0: Maar die muziek die krijg je allemaal te horen nadat ik misschien wel aan jou tickets mag uitdelen voor de Golden Circle dus van 10 om te zien. Volgende week dinsdag en woensdag zijn er opnieuw opnames daarvoor. En als je graag in de Golden Circle terechtkomt, kan je tickets kopen daarvoor via vtmtickets.be. Maar je kan ze net zo goed winnen hier bij mij. Wat moet je daarvoor doen? Goed letten op de muzikale tips die ik hier klaar heb staan, want die moeten jou leiden naar een artiest met ook een titel van een nummer. Graag heel volledig zijn in onze app. En dan kan het zijn dat ons systeem jou eruit plukt. Dat jij samen met 3 vrienden, buren, collega's, je weet het wel. Hè. In totaal heb ik 4 tickets klaar liggen. Dus voor volgende woensdag 15 juli, 9 uur in de avond. Daarvoor heb ik tickets klaar liggen voor de Golden Circle van 10 om te zien. Dus dit hier is jouw eerste tip. En daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken. Tip nummer 2 dan weer. Klein beetje dan in dezelfde sfeer. En voilà, dat waren alle 3 de muzikale tips. Ik hoop dat je ze goed hebt meegekregen, dat het jou ergens naartoe leidt, naar een uitvoerder, naar een artiest en ook een titel. Dat wil ik graag zien opduiken in de app. En wie weet mag ik jou zo meteen gelukkig maken.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
5: Medi Market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
11: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen. Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Golden Circle tickets voor 10 om te zien.
1: Yes, vandaag mocht ik er ook weer uitdelen voor komende woensdag 15 juli om 9 uur. Het was aan jou om te achterhalen welke artiest met welk nummer ik hiermee bedoelde als je deze drie muzikale tips hier kreeg. Dat was de eerste shout van Tears for Fears. Dan was er dit ook al. Peter Koelewijn met zijn Kom van dat dak af. En dan tip nummer 3. Zaten we alweer op dat dak met Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En dat moest jou naar één bepaald nummer leiden. Dat gisteren trouwens ook al binnenkwam via de app. Het ging wel degelijk over dit hier. Hè. Toast met Ik schreeuw het van de daken. Heel wat juiste antwoorden ervoor. Maar er is er maar eentje die met die 4 tickets mag gaan lopen. En vandaag is dat Nadine de Gent. Heel veel plezier daar volgende woensdag in de Golden

Anastasia nog, I'm out of love, tot bijna 8:58. Goedemiddag, welkom hier nog steeds bij Joe, waar je zo meteen mag rekenen op de beste hits, geserveerd door Jan Bosman, die wel van First Things First doet, want hij ging eerst nog eens kijken of er iets te eten viel. Ik snap het. Hij moet er uiteindelijk wel even, ja, vertoeven en energie krijgen, maar dat komt sowieso ook wel met de muziek. Hier bij mij nog Paula Abdul met Straight Up, na Stir It Up dan weer van Bob Marley en The Wailers. Veel plezier nog hier bij Joe. Oeh.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Ik denk dat ik hier, net zoals ongeveer minstens de helft van Vlaanderen, met kleine oogjes in de studio zit. De reden daarvoor is bekend. Het is ondertussen bijna 1 uur geworden. Tijd voor nieuws met Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Er dreigt geen sluiting voor de luchthaven van Antwerpen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco is gedood en Onana heeft zijn kruisband gescheurd. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
5: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
4: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. Ook 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president ook het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
6: Ik voel nu wel een extreme zin bij de Rode Duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
4: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
7: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal vooral het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
4: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
3: Het is 1:03. 3 files, ook waar je wat tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E19. Traag tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Komen 10 minuten bij. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Brugse Vaart. Ook een kleine 10 minuten. En 5 minuten verlies je dan weer op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
8: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
9: Dit is Joe.
8: Met Jan Bosman.

Goedemiddag, ik zit er al helemaal klaar voor de schaduwplaat battle. Je weet het, warmste moment van de dag. En dan gaan we twee kampen organiseren. Kamp schaduw, kamp zon. En daar stel ik dan telkens een plaat voor. En uiteindelijk, plaat of het liedje met de meeste stemmen, dat draai ik dan volledig. Het thema van vandaag is time. Tijd, dus time. En je kan nu al eens nadenken welke plaat kamp schaduw en welke plaat eventueel kamp zon voorgeschoteld zal krijgen. Als je weet dat de schaduwkant dat dan een eerder rustige plaat is. En kamp zon, dat is tempo, er vooruit mee willen gaan. Dat soort dingen allemaal met time. Dus zometeen stel ik je ze graag even voor. En dan mag jij kiezen via de Joe-app. Dus de Joe-app die houdt...

Het zou ook al een schaduwplaat kunnen zijn, deze van Loving Spoonful. There doesn't seem to be a shadow in the city. Dat helemaal in het thema gepast. Maar het zijn twee andere nummers die vandaag allemaal draaien rond het thema time. Tijd dus om te kiezen voor de schaduwplaat in onze battle. Zoek je verkoeling met een breekbaar traag rustpunt, dan kies je voor Kamp Schaduw. En dan staat deze van Cyndi Lauper voor jou klaar. Yo.

Cindy Lauper. Maar je kan ook gaan voor het grootste feest van je leven in Kamson. En je raadt het al, dat kan je aanduiden of laten weten in de Joe-app. De battle die is daar nu momenteel gestart. Dus het gaat dus tussen Cyndi Lauper en Time After Time. Of I've Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Wat zal het worden? Je krijgt twee platen de tijd om mij dat te laten weten. De winnaar, die draai ik zo meteen helemaal. Stemmen kan vanaf nu.

0: Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
9: Dag meneer, kan ik helpen?
10: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
9: Oh, een koffieke neer, ik ga wat daar.
10: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
9: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
10: En content van?
9: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
10: Ha, verkocht.
8: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Gaan we koken?
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

Snap and Rhythm is a Dancer. Ik vraag me dan af, gaan we op hetzelfde ritme verder met Kamson? Of wordt het toch een beetje trager en wat rustiger met Kamschaduw, zodat ons eten een beetje op het gemak kan zakken? Dat kon jij beslissen in de Schaduwplaat Battle in de Joe-app. Je kon daar kiezen tussen twee songs. Kamschaduw kreeg Cyndi Lauper met Time After Time. En Kamson kreeg Bill Medley en Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life. Want time was dus ook het centrale thema van vandaag. Uiteindelijk is de battle gestreden. Ik ga die nu stoppen. Resultaten zijn bekend. 33% voor de verliezer, 67% voor de winnaar. Ik had deze eigenlijk al lang zien aankomen.

0: Je merkt dat iedere keer. Je moet al van heel goede huizen komen om deze Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes te kunnen verslaan. En het is dus ook Cyndi Lauper niet gelukt deze keer. Ondertussen is het 1:30 geworden. En er staan een aantal files. Ring rond Gent, eentje in de richting van Destelbergen. Tussen Gent, Zeehaven en Heusden staat file door een ongeval daar. Daar verlies je op dit moment een kwartier. De Brusselse buitenring, ook een ongeval gebeurd. En daardoor file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de buitenring is dat dus een kwartier verliestijd daar. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar komen 10 minuten bij. En ook nog eentje richting Brussel op de E19. Daar staat file tussen Kontich en Rumst en daar verlies je ook 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Zoals je misschien wil weten, zijn er bij Joe heel veel dierenliefhebbers. En Anne en ik hebben gisteren een fantastische aankondiging gedaan in verband met de hondenwandeling die we bij Joe weer organiseren. Ik vertel je daarover zo meteen nog eens wat meer.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot

0: Over 2 dagen dan is het weer zover. Dan zitten we op de Koning Ridderdijk in Westende met ons Joe Paradise Beach. We gaan er weer hele fijne zomerse momenten samen beleven. Allemaal en iedereen is welkom. Joe-fans, mensen die Joe ontdekken, dat kan natuurlijk ook voor de allereerste keer. Zeker welkom. En natuurlijk beesten, dieren, die zijn daar ook meer dan welkom. En dan vooral de viervoeters, want wij zijn hier bij Joe echt wel grote hondenliefhebbers. En ook katten trouwens. Je mag die allemaal meebrengen. Olifanten, als je daarmee komt, ik denk dat ons terras dat niet meteen aan kan. Dus dat is misschien niet zo'n goed idee. In ieder geval voor de honden hebben Anne van Elsen en ik gisteren wel een heel fijne aankondiging mogen doen. Want op 19 juli is er opnieuw een hondenwandeling. En dat is al jaren een succes. Veel mensen zeggen mij achteraf, ja, ik was te laat om in te schrijven en ik had graag gekomen. Doe dat gewoon zo snel mogelijk via onze website of via de Joe-app. De inschrijving is gratis. Zorg er wel voor dat je komt natuurlijk, want die plaatsen die zijn echt heel erg gegeerd. En je hebt het misschien gehoord, maar gisteren hebben Anne en ik een speciale oproep gedaan naar naar hondenrassen. Ik heb 2 schnauzers, Muts en Wifi, dus ik wil graag zoveel mogelijk, en dan kan ik er samen mee wandelen, schnauzers daar op dat moment zien. Dat mogen dwergschnauzers zijn, Muts en Wifi zijn bijvoorbeeld dwergschnauzers, maar je hebt ook middenslagschnauzers, je hebt ook riesenschnauzers, die zijn allemaal welkom. Ik wil eigenlijk graag met zoveel mogelijk verschillende schnauzers op de foto. Dus als dat even zou kunnen, dan zou ik dat geweldig leuk vinden om met allemaal samen die schnauzers 1 grote foto te maken. Bij Anne zijn dat tackles, dus zij heeft dan de oproep gedaan voor de tackles, dus dat kan wat mij betreft ook allemaal gebeuren. Maar zorg er in ieder geval voor dat je inschrijft via de speciale pagina's die je daarvoor vindt op onze website of in de app. En als leuke verrassing na die leukste hondenwandeling krijg je natuurlijk ook een goodiebag. Ja, dat hoort erbij. Vorig jaar was dat echt de moeite waard, een goodiebag van Euro Premium. En er is ook een hondenfotobooth waar je mooie foto's kan maken samen met je trouwe vriend. Dus zorg ervoor, inschrijven. Niet te lang uitstellen, want anders ben je gegarandeerd te laat. Maar de hondenwandeling die vindt in ieder geval plaats op 19 juli daar in Westende.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.
0: Misschien moet ik eerst al eens kijken hoe laat ik kan gaan wandelen met al die schnauzers. Dat is misschien een goed idee om dat even aan te duiden en mee te geven. Maar ik zal het eens nakijken.

Dit gevoel dus van de zomer, maar dan tijdens de hondenwandeling op 19 juli daar in Westende. Wandeling onder, ja, door de duinen en vooral ook langs het strand. Op een bepaald stuk van het strand mogen honden zelfs even loslopen en van het water en de zee genieten. Dat kan allemaal. Trouwens, mensen vragen ook van, kunnen we ook gewoon meewandelen zonder dat we zelf een viervoeter hebben? Dat kan natuurlijk altijd, want die hondenwandeling die staat aangeduid langs de kust en die kan je dus bijvoorbeeld ook gewoon zelf wandelen als je daar zin in hebt. Of als je een huisdier hebt, een hond bijvoorbeeld, die het eigenlijk niet gewend is om in groep te wandelen en liever alleen wil wandelen, dat kan natuurlijk ook. Want de inschrijvingen via onze website gebeuren voor de groepen die we dan willen samenstellen. Dus niet vergeten dat sowieso te doen. Meerdere vragen en antwoorden vind je trouwens op onze website show.be en ook via de Show-app. De vragen en de antwoorden over alles wat daar gaat gebeuren aan de kust tijdens ons Show Paradise Beach. Heel wat te beleven. Een lekkere cocktail zo. Dat is ook al een goede reden om te komen. Happy Hours, dat organiseren wij ook. Dus als het goed weer is, verwachten we jou daar sowieso. Nog voor het nieuws, deze Michael Jackson.

0: Michael Jackson en Rock With You brengt ons zo meteen bij het nieuws van 2.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
0: Ondertussen van Sabine een bericht gekregen, die schrijft graag uptempo liedjes, want de voetbalfans onder mijn collega's die krijgen op dit moment hun dipje. Ze zijn niet alleen, beste Sabine, maar ik zal er zo meteen wel voor zorgen. Het nieuws van 2 uur krijg je van Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. De luchthaven van Antwerpen zal waarschijnlijk niet moeten sluiten. De verdachte van de aanslag in Monaco is doodgeschoten en de vierde etappe in de Tour is bezig. Maar we beginnen met iets dat net binnen is. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is schuldig aan verduistering van belastingsgeld. Dat heeft het Hof van Beroep in Parijs beslist. Ze is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel en een boete van €100.000. Le Pen zou wel kunnen deelnemen aan de Franse presidentsverkiezingen. Straks in ons nieuws van 3 meer daarover. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
4: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
3: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev, in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 4e etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
5: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien. Maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
0: Bijna 2:03 en ik heb ook 3 files. Ring rond Gent richting Destelbergen, daar begin ik. Daar wordt een ongeval gemeld en daardoor file tussen de Skaldenstraat en Heusden. Je verliest daar op dit moment bijna 40 minuten. De Brusselse buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Ook daar is een ongeval gebeurd. 20 minuten extra reistijd en je raadt het al richting Hasselt op de E313. Ook een ongeval tussen Herentals-West en Herentals-Oost staat daardoor file. En daar verlies je op dit moment een kwartier.
6: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
7: Dit is Joe.
6: Met Jan Bosman.

One of my kind. Meet You Tonight was dat van In Excess. Zeg, het woord lente schoonmaak, is het daarvoor nu al te laat? Of ben je net zoals ik dat die denkt van, ah, ik moet daar eens dringend aan beginnen, zo'n beetje lente schoonmaak doen. En uiteindelijk dat altijd maar uitstelt en uitstelt en uitstelt tot er niks van komt. Maar in ieder geval, ons zomerweetje, dat gaat over, ja, niet echt meteen een lente schoonmaak, want waar begin je dan meestal? Dan begin je in de keuken. En het gaat vandaag over de keukenkasten, want daar gaan we met ons zomerweetje induiken. Want wist je dat er één specifiek product in jouw voorraadkast staat dat letterlijk nooit, maar dan ook nooit over datum gaat? Je mag het gerust dus jaren laten staan, het blijft gewoonweg perfect. En wat dat is, dat ga ik je over een paar minuten verklappen. Na Fugees en deze

Een product dat nooit over datum gaat. Het had over deze Fugees kunnen gaan en die Killing Me Softly. Maar ik wil het vooral hebben over één specifiek product in ons zomerweetje. Dat dus in je voorraadkast staat en dat letterlijk ook nooit over datum gaat. Dus, voilà, trek de kast open en heb je thuis nog een pot pure honing in de kast staan, dan moet je je geen zorgen maken over de vervaldatum, want honing dat bederft dus nooit. En dat komt door de extreem lage vochtigheid en de hoge zuurtegraad waar bacteriën niet tegen kunnen. En bijvoorbeeld archeologen die hebben ooit in Egyptische piramides zelfs potten van 3000 jaar oud gevonden, waarin dus honing werd bewaard en dat was nog altijd perfect eetbaar. Nu, ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n grote fan van honing. Ik heb geen idee waarom, maar misschien is het net iets te zoet of wat dan ook, maar ja, ik schrik er altijd een beetje van. Ik ben terughoudend als het op honing aankomt. Maar hoe zit dat met jou? Ben jij ook tegen of voor honing? Laat het even weten in de Joe-app. Misschien zijn er nog wel andere producten waar je echt een beetje afstand van neemt. Bij mij is dat onder andere honing. Er zijn nog wel een aantal dingen waar ik afstand van neem. Maar honing is er daar dus eentje van. In ieder geval honing, zoet vooral, ook onverwoestbaar. En ik moest dan meteen denken aan Sweet Dreams van Eurythmics.

0: donderdag op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren we samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach, dit is Joe.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Elke keer ik hem hoor, blijf ik hem geweldig vinden. Deze A Little Bit of Love van Tom Grennan. Geweldig vind ik dat. Honing wat minder, heb ik daarnet gezegd. Er zijn nog mensen die honing niet zo heel erg lekker vinden. Iemand schrijft, Katja, is dat geen honingfan? Of peperkoek, dat lust ik ook niet. Ik ook niet. Nee, ik vind dat ook niet lekker. El schrijft, ja, één voorwaarde. Honing moet wel rechtstreeks van de imker komen. Dat is zijn geld waard en veel minder zoet. Hans die schrijft, goedemiddag, elke morgen een boterham met honing en kaneel. Ik krijg daar koude rillingen van als ik het zie. Echt niet mijn ding, totaal niet. En dan Mark, honing is super lekker, tezamen met geperste limoen, vodka en ijs. Ja, nee, ik blijf het moeilijk vinden. Maar fijn, die voorstellen die zijn binnengekomen. Maar in ieder geval, de tip die veel mensen sturen, haal het rechtstreeks bij de imker.

Tom Dice uitnodigen op jouw feest of jouw festival. Ik denk dat dat altijd een heel goed idee is. Ja, fantastische zanger, goede muziek. En ik denk altijd dat hij de sfeer er wel kan inkrijgen. Ook al staan mensen gewoon te kijken. Na verloop van tijd gaat iedereen sowieso uit de bol. Fijne nieuwe single was dat, Dans So Long Goodbye. Zometeen draai ik op mijn tourbus, de Best of Belgium tourbus. Misschien wel een liedje van Tom Dice. Maar ga ik vooral op zoek naar een BV die ergens in Vlaanderen woont. En daar gaan we even rondrijden. Ik geef jou een aantal tips mee. En de BV in kwestie geeft jou ook uiteindelijk nog een super tip. Vandaag met onze Best of Belgium tourbus landen we en komen we zo meteen aan in Heist op den Berg.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak

0: Best of Belgium Tourbus is net gestopt in Heist op den Berg. Daar zitten we vandaag. Heist op den Berg is geen stad met tientallen monumenten, maar juist wel een bestemming waar de charme zit in het compacte centrum en de gezellige dorpssfeer. Alles ligt er gewoon op wandelafstand, waardoor je dus de belangrijkste plekken van de stad makkelijk in een halve of een hele, als je het heel erg op gemak doet, dag kan allemaal bezoeken. De aanraders die je van mij krijgt... Om te beginnen de Heistse Berg. Dat is een unieke plek in de Kempen. Alleen al voor het uitzicht is een wandeling naar boven de moeite waard. Ja, het is een beetje stappen natuurlijk, want de heuvel is, of ligt op 45 meter hoogte en is daarmee het op één na hoogste punt van de provincie Antwerpen. En eenmaal je die bent opgewandeld, dan kom je ook meteen aan... De Sint-Lambertuskerk, dat is dus de combinatie van de kerk en haar ligging op die heuvel. Dat maakt dit een van de meest karaktervolle historische plekken van Heist die je moet bezoeken. En tot slot heb ik ook nog voor jou... De Boonmarkt, dat is een gezellig plein waar de sfeer liever van het centrum goed te proeven is. Zeker op marktdagen en tijdens evenementen die daar worden georganiseerd. Dat zijn er drie die je van mij krijgt. Maar zeg, Peter van Laat, jij woont toch ook in Heist op den Berg, hè?
1: Ik woon inderdaad in Heist op den Berg, het mooie Heist op den Berg. De geboorteplaats van Polle Pap. En een heel leuke plek in Heist op den Berg, dat is in Hallaarden, dat is een deelgemeente van Heist op den Berg. Dat heet de Averechten, met een G. En dat is een prachtig natuurgebied waar ik wel eens ga joggen af en toe. Of een wandeling maken met de honden, want ik heb twee honden. En daar is ook een leuke taverne aan. Dus na het joggen gaan we natuurlijk niks drinken, maar na een wandelingsje kan je daar een leuk terrasje doen. Kun je daar ook iets eten. In het Boshuis heet dat. In de Averechten, in dat natuurgebied. Mooie wandelpaden, veel natuur.

En zo zet onze Best of Belgium Tourbus de weg weer verder vandaag in Heist op den Berg met een extra tip van Peter van Later bovenop. En ik onthoud vooral dat Peter twee honden heeft en dat hij dus ook maar best naar de hondwandeling van Joe kan komen op 19 juli. Zolang je zich maar inschrijft via onze website. Dat,

0: hoop ik dat ik het afgelopen uur genoeg uptempo muziek heb gedraaid om erbij te blijven. Nog niet gelukt, dan probeer ik dat zo meteen opnieuw na 3 uur.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is jouw.
0: Zal ik je al misschien een paar titels geven voor het volgende uur? Get the party started, Tranen van Goud, You get what you give en Boys zit er ook tussen. Ik heb mijn boy nu al klaarstaan. De boy van 3 uur voor het nieuws, Thomas Everiks.
12: Goedemiddag. Marine Le Pen kent haar straf. Groen licht voor STVV en een goknetwerk rond het WK is opgerold. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Collega Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
13: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel 1 jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
12: Nu hebben we haar nog niet gehoord trouwens. Ze kreeg ook een boete van €100.000. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakt de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese Voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk, dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevents, zoals het WK voetbal dus, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van dat WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen dan zonnig, 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen opnieuw boven de 30 graden.
0: Dat wordt een fijne start van Joe Paradise Beach, lijkt mij. 7 files op dit moment waar je tijd verliest. Antwerpse ring richting Gent. Daar begin ik. Langs de file daar tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Je verliest er op dit moment 40 minuten. Op die Antwerpse ring, maar dan richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Door een defect voertuig verlies je daar 10 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals Industrie komen 20 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontingse Steenweg 10 minuten. Richting Frankrijk op de E403 gaat het moeilijk tussen Templuiven en Etampuis. Daar komen 10 minuten bij. En dan de Brusselse buitering tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan staat file. Ook daar verlies je zo'n 5 minuten.
5: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
14: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

Het vuur aan de lont dankzij Pink en Get the Party Started. Zometeen gaan we swipen. Tenminste, jij gaat dat misschien doen samen met mij. En het onderwerp van vandaag, ik ben er zeker van, heel veel mensen gaan daar heel erg blij mee zijn.

Bonjour. Ah nee, dat is net iets te snel. In ieder geval, daar gaat het over. Want je zal meteen merken aan het onderwerp van vandaag dat Frans daar heel veel mee te maken heeft. Want ik ga straks dus swipen met iemand van jullie die vooral houdt van Franstalige muziek. Dat is niet toevallig natuurlijk, want we zitten dus exact één week voor Le 14 juillet. Le 14 juillet dus. Dan hoor je hier bij Joe traditiegetrouw de Franse top 100. En vandaag warmen we ons al een beetje op met ultieme hits die je kan gebruiken als je de Autoroute de France passeert, Autoroute du Soleil, dan kan je lekker meezingen in het Frans. Dus swipen met de beste Franstalige meezingers. Dus dat is niet alleen uit Frankrijk, maar gewoon algemeen beste Franstalige meezingers. En als je dat wil doen, dan stuur je nu ik wil swipen in het Frans. Ik wil swipen in het Frans, dat is wat je stuurt via de Joe-app. En dan kan je eventueel ook meteen jouw eigen suggesties meesturen van nummers die in die Franse top 100 moeten komen, want dat mag je dus nog altijd doen. Meestal via de Joe-app, maar het mag ook via de berichten die je mij stuurt, hè, kan ik dat ook gewoon doorgeven. Maar nu vooral, ik wil swipen in het Frans als je zo meteen wil meekiezen welke Franse hit, Franstalige hit, we zo meteen nog eens gaan draaien. En met deze kan je ook al meeschrijven. New Radicals and you get what you give.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World, uw slaap houdt
4: ons wakker. Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: swipen met Franstalige muziek. En daardoor kon ik ook het volgende niet laten liggen. Ik bel gewoon met Nathalie Petit. Dag Nathalie.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een Franse familienaam, dat kan ik toch gewoon niet laten liggen. Zo is duidelijk. Plus ook,
1: je
0: gaat ook op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, dat klopt. Wij vertrekken binnen 14 dagen richting Bretagne.
0: Ja, en de hoeveelste keren is dat je naar Frankrijk reist?
1: Oh, dat is niet meer op twee handen te tellen, want mijn echtgenoot is van Franse afkomst.
0: Ah, voilà. Maar die heeft jou gekozen voor jouw familienaam, of toch voor de liefde, wat zal het zijn, Nathalie?
1: Nee, het zal wel voor de liefde zijn, denk ik.
0: Laat ons dat vooral zo hopen, ja, inderdaad. Zeg, zijn er daarnaast nog andere vakantieplannen naast Frankrijk?
1: Ik doe deze zomer ook heel veel festivals met het Rode Kruis. Dus mijn zomertje zit wel redelijk vol.
0: Ja, dus jullie helpen daar mensen die misschien iets of wat te diep in het glas hebben gekeken of in glas getrapt zijn. Dat kan ook allemaal, dat soort dingen.
1: Onder andere, ja. We zijn net thuis van werkers.
0: Ah ja, tuurlijk. En hoe is het daar eens druk geweest?
1: Het was fantastisch. Het was perfect weer, niet te warm, niet te koud.
0: Nathalie, wacht.
1: Er helemaal in.
0: Ja, maar Nathalie, medewerkers van het Rode Kruis die moeten vooral werken. Hè. Dat is niet plezier maken, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Maar wij hebben ook gewerkt.
0: Ah, ja, okay,
1: we hebben heel veel verzorgingen gedaan.
0: Ja, maar als je daar dan toch bent, kan je er ook maar van genieten natuurlijk. Hè.
1: Dat is zeker waar.
0: Ja. Zeg, je bent van aan de kust, denk ik? Of is dat gewoon een vermoeden?
1: Nee, ik ben van Zedelgem, dichtbij Brugge.
0: Ah ja, oké. Maar dan is eigenlijk Westende niet te ver, hè, om eens langs te komen, want wij hebben ook af en toe verzorging nodig.
1: Ik kom zeker nog langs deze zomer, ik sta al gepland.
0: Oké, dat hoor ik graag. Zeg, ik ga met jou swipen. Je krijgt van mij 5 Franstalige nummers, dus in het Frans gezongen.
1: Okay.
0: 2-2 en telkens moet jij er eentje schrappen tot je er uiteindelijk eentje overhoudt die ik dan volledig ga draaien, hè?
1: Dat wordt een moeilijke, maar ik doe mijn best.
0: Ja, voilà. Jij kiest vooral, het is jouw moment. De eerste die je van mij krijgt. Mylène Farmer en Désenchanté, dat is feest van begin tot einde natuurlijk. Ik ga daar nog
1: dat
0: een andere. Ja, ik ga daar nog een andere tegenover zetten. Dat is van Belgische makelij eentje. Dus dan heb je in handen Mylène Farmer of Stromae.
1: Dan hou ik Mylène Farmer.
0: Je gaat verder met Mylène Farmer. Ik zet daar France Gall tegenover.
1: Oh, dat wordt moeilijk.
0: Dat is de bedoeling, hè, van het swipen, dat een beetje moeilijk is.
1: Ik hou toch Mylène nog even.
0: Je gaat Mylène nog even houden, dus dan moet ik daar weer een andere tegenover zetten. C'est un beau roman, c'est
1: une...
0: Een belle histoire.
1: Deze hou ik.
0: Ja, deze hou je?
1: De belle histoire hou ik.
0: Oei.
1: Deze hou ik.
0: Mylène Farmer die mag haar schoep afkuisen. Dus Michel Fugain en Une belle histoire neemt het nog op tegen Joe Dassin.
1: Die haalt alles binnen.
0: Is het waar? Gaan we voor Joe Dassin?
1: Die haalt... We gaan voor Joe Dassin. Die haalt alles binnen.
0: Ja.
1: Die is zo mijn levensleuze. Die hou ik.
0: Oh, en waarom is dat jouw levensleuze? Het gaat over de Champs-Élysées, omdat je daar graag winkelt
1: ofzo. Gewoon omdat je daar oprecht vrolijk van wordt van dat liedje.
0: Ja, dat is wel waar, inderdaad. Oké, de Champs-Élysées van Joe Dassin staat ondertussen klaar. Maar je weet het, je kan zo meteen in de Joe-app nog gaan een tweede keuze gaan aanduiden voor een van de 4 overblijvers. Dus misschien wint daar ook jouw tweede favoriet als je mee
1: doet. Dat ga ik zeker doen.
0: Ik wens jou een fantastische zomer, Nathalie Petit, met de fantastische Franse familienaam. En Joe Dassin, die is helemaal voor jou. Fijne middag
1: een
0: nog.
1: Een hele fijne zomer ook voor jullie gewenst.
0: Dankjewel, Nathalie.

0: Champs-Élysées.
1: Dat liedje hoor en je krijgt meteen zin om er naartoe te gaan. Hè. De Champs-Élysées, Joe Dassin, lang geleden trouwens, maar vooral heel duur. Dus ik blijf daar maar beter weg. In ieder geval, 4 van de 5 die zijn overgebleven en krijgen dus een tweede kans van mij. Jij mag aanduiden welke van die 4 je graag een tweede kans wil geven. Het zijn Mylène Farmer met Désenchanté, Stromae met Formidable, France Gall, Ella, Ella en Michel Fugain en Une Belle Histoire. Dat zijn de 4 waar tussen je kan kiezen. De stemming is nu open via de Joe-app. Je kan er meteen ook de resultaten bekijken van de nummers waar jij op stemt. Dus laat van je horen. Welke moet ik straks een tweede kans geven? Welke mag ik nog eens helemaal draaien? Duid maar aan. Het wordt drukker onderweg, dus ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest op dit moment. Dat zijn er 3 op de Antwerpse ring richting Gent. Traag tussen Merksem en Antwerpen Centrum, daar verlies je 1 uur en 10 minuten. En tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel ook traag, 10 minuten verliest hij daardoor een ongeval. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Runst komen 20 minuten bij. En als je nou op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Jan Bosman.

Ik weet niet of er nog veel aan te doen is, maar Michel Fugain op dit moment in onze Swipe Tweede Kans staat aan kop met 75% van de stemmen. 75, dat is ongelooflijk.

Ongelooflijk veel. Mocht u er toch nog graag wat aan veranderen, ik denk dat je dan een bedrijf van een aantal honderd mensen moet zijn om nog op iemand anders te stemmen. Maar wil je je stem toch nog uitbrengen, dan kan dat via de Joe-app. De winnaar, die draai ik zo meteen.

0: Dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

En dus ook de tweede keuze van Nathalie. Daar straks heeft het gehaald. Une belle histoire van Michel Fugain en Le Big Bazaar. Die haalde het met meer dan 70%. Dus duidelijke overwinning daarvoor. En volgende week dus, precies een week, 14 juillet, dan hoor je meer van dat fraaie. Allemaal fijne Franse plaatjes. Trouwens, jouw voorstellen die zijn nog altijd meer dan welkom. Stuur maar in wat er moet instaan in die lijst. Titels en uitvoerders mogen via de Joe-app. Met al die voorstellen gaan wij dan aan de slag en dan gaan we daar een geweldige

over de hondenwandeling op 19 juli daar in Westende aan het Joe Paradise Beach. Maar twee dagen ervoor, dan zijn we 17 juli, dan strijkt Vlaanderen Zingt ook neer op Joe Paradise Beach. Een gigantisch meezingfeest is dat. Daar kan je nu al van op aan. Je krijgt wel de teksten om mee te zingen. Heel veel mensen die graag veel kabaal maken. Maar de ultieme ambiancemakers, kabaalmakers, die zoeken we nog altijd. En daarvoor gaat Stijn Smets vanaf volgende donderdag dus op zoek naar de ultieme ambiancemakers die het feestje daar in gang kunnen steken, zodat er nog luider en nog harder wordt meegezongen dan op andere edities van Vlaanderen Zingt. Dus als jij nu denkt van, oh, dat is een eitje voor mij, hè, dat luidkeels meezingen samen met een aantal vrienden bijvoorbeeld, schrijf je dan nu al in via de Joe-app of via joe.be, want Stijn Smets die gaat dus vanaf donderdag stop de bandrondes organiseren waar jij dan op moet meezingen. En degene die dat het beste doen, die worden uitgenodigd om, ja, zeg maar, de hele Joe-groep daar mee te sleuren in de ambiance. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk, dat we daar ook een heel fijn feest van maken. Dus inschrijven via joe.be of de Joe-app. Zeker en vast doen op voorhand. Zometeen is er Anne van Elzen. Ook dat wordt een feestje tussen 4 en 7.

0: Zo. Damn.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, jongens, nu zijn we niet meer te stoppen. Sinds die laatste minuten tegen Senegal zijn we wakker geschoten. Spelers en supporters, can't stop this thing we started. Brian zingt het ook. Zometeen na het nieuws van 4 met Thomas Everiks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Marine Le Pen kan meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. Een crimineel netwerk rond condooms opgerold en groen licht voor STVV. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. En collega Tessa Rens legt uit wat dat nu betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
4: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
3: Le Pen kreeg ook een boete van 100.000 euro. Zelf hebben we haar voorlopig nog niet gehoord. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune moesten vervangen worden en de perszone die moest ook heringericht worden. De UEFA heeft nu groen licht gegeven en het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht komen er meer wolken opzetten. Morgen zonnig, 29 graden dan. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen opnieuw boven de 30 graden.
2: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Een klein uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Antwerpen op de E313. Een half uur extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E19 21 minuten extra tussen Zemst en Rumst. En 16 minuten richting grens Frankrijk op de E403 tussen Tompleuve en Etampuy.
5: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

James Can't Stop This Thing We Started. Dat is een gevoel waar we allemaal mee zitten ondertussen. Maar een positief gevoel, hè. Ja, ik was gisteravond... ik had nog eens afgesproken met een kameraad in Brussel om samen iets te gaan drinken. En dat was, denk ik, ja, 15 jaar geleden dat ik echt zo nog in centrum Brussel geweest was, aan de beurs. Dat was geleden van de tijd dat het daar nog niet autovrij was. En jongens, ik was verrast. Echt waar. Het is vergroend, het is verschoond, het was echt plezant. In de straten twee type supporters. De euforische Spanjaarden natuurlijk, maar ook trieste Portugezen. We hebben ook ergens op het terrasje gezeten. En echt waar, wie zat daar ook? Het, ja, de encyclopedie, de Eurovisie Songfestival-kenner, ook Vaticaanstad-kenner, André Vermeulen, die zat daar. We hebben hem bij uitgenodigd bij ons aan het tafeltje. Echt ongelooflijke verhalen heeft hij verteld. En hij is ook overtuigd supporter voor onze Rode Duivels. Tegen middernacht dan naar huis vertrokken. Ik dacht, oké, nog even BNB zoekt lief kijken, een beetje inhalen tot wanneer die wedstrijd begint. Ben ik toch niet in slaap gevallen, zeker? En wanneer de match gedaan was, werd ik terugwakker. En zo zal iedereen over 10 jaar nog weten wat hij aan het doen was op het moment van die politiek geladen wedstrijd in Seattle tegen Amerika. De match waar Trump vergat dat voetbal uiteindelijk nog gewoon op de grasmatch wordt gespeeld en niet aan telefoon. Maar we moeten hem eigenlijk dankbaar zijn, want het heeft gezorgd voor die extra grinta op het veld.

Ja, er zit zoveel energie in dat nummer. Meer denk ik dan een heel windmolenpark en een dak vol zonnepanelen samen. With Stars and a Brand New Day. Ik was er niet bij op Rockwerchter toen deze Teddy Swims daar echt een, hoe zeggen ze dat tegenwoordig, een vibe neerzette. Zeg maar, na deze Teddy komt er ook een nummer aan dat heel vaak wordt aangevraagd. Tenminste, als de zon schijnt.

0: Dat is waar, hè. Of dat je nu moet werken of niet, het is toch plezanter om naar je werk toe te gaan en van je werk terug naar huis te rijden als de zon schijnt. Beautiful days, a volonté, zometeen ook met YouTube.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Tien om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Van Christopher Nolan.
6: No one could stand between me and home.
5: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
5: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ja, lap jongens. Lap, lap, lap. Echt waar. Kurt, ja, dankjewel dat je er bent, Kurt. En mij met mijn neus er nog eens in wrijft. Je hebt gisteren toch nog je vlees in een diepvries gestoken, hè, stuurt hij. Nee, nee, nee, ik ben het vergeten. Echt waar. En ook het thuisfront heeft het niet gedaan. Ah, verdorie. Zeg, elke avond, hè, wordt de Joe-avond een beetje mooier gemaakt. En dat heeft alles te maken met die sympathieke Kempenzoon.
1: Oh.
0: Uit de Reti of Dessel. Wat moeten we nu precies zeggen? Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, lieve Stijns, met je maakt de dag van zoveel mensen zoveel beter. Je beseft dat niet.
1: Ik sluit hem af, hè, de dag.
0: Ja, maar dat verschil dat jij maakt in het leven van zoveel mensen, gezelschap. Oh. Ja, aan welke zin een... Ja, maar ja, maar... Dat
1: hier... Overdrijft anders een beetje. Het is goed. Ja, ja, ik maak de dag goed. Echt waar, zonder mij. Amai, amai, het zo nogal...
0: Ik weet het. Maar ik wou nu even zeggen... Jijzelf brengt heel wat sfeer en ambiance voor heel wat mensen. Maar nu is het een keer anders.
1: Ah, wel ja, ik zoek mensen die sfeer komen brengen.
0: Wanneer, waar moeten we zijn?
1: Wel, dus is Joe Paradise Beach vanaf donderdag. Dat weten we ondertussen wel. We hebben daar heel veel concerten waar je naartoe kunt. Maar we hebben ook wel een aantal specialekes dit jaar. Zoals Sven Ornelis die een setje komt draaien. En we hebben ook Vlaanderen Zingt. Dat is, sommige mensen gaan dat wel kennen. Bijvoorbeeld van op de Gentse feesten. Dat is eigenlijk één grote zangstonde. Een soort cantus, maar dan zonder bier. En zatte studenten. Oh, het kan. Mag met bier, ja. Moet niet. En dan krijgen de mensen zo'n een krantje. En dan gaan we samen grote klassiekers zingen. Tom de Kok die gaat dat hosten. Maar we zijn zo nog wel op zoek naar een paar mensen die de sfeer er mee in kunnen brengen. Dat zijn de ambiancemakers. Die mogen mee op het podium. Mm-hmm. Dus die mogen mee gaan zingen. Maar het leuke is ook, we gaan die wel soigneren, die mensen die sfeer komen maken. Dus die krijgen een hoop consumpties van ons. Die mogen zelf pintjes gaan halen of een cocktail of een cola zero. Mag ook, mocht pakken wat je wilt. Zodanig dat we er een leuke avond van gaan maken. Je neemt al de moeite om naar ginder te komen en om mee te komen zingen op het podium. Dus als er sfeermakers zijn, dat zijn dan bijvoorbeeld groepjes, vrienden of de wielerclub of het oudercomité, weet ik veel. Of een scouts, een giro, of een KSA, of een KLJ-vereniging die in de buurt op kamp is. Kan allemaal. Dus mensen die zo een groepje hebben, die zoiets hebben van ja, wij kunnen de sfeer er wel in brengen. En we hebben wel eens zin om gratis te komen pintelieren op Joe Paradise Beach. Schrijf je gewoon in, kan op joe.be of in de app. Dan ga je gewoon naar Joe Paradise Beach en daar staat Vlaanderen Zingt. Daar tik je dan op en dan kun je gewoon inschrijven. En dan pikken we jouw leuke groep er misschien wel uit. En dan kom je gewoon mee ambiance maken, mee zingen. En op onze kosten, belangrijker, een pintje komen drinken.
0: 17
1: dus dat is wat ik zoek. 17 juli is een vrijdag. Ja. Heb je er iets te doen al?
0: Ik ben aan het
1: sowieso, je moet komen werken.
0: Ja, ik blijf altijd wel een beetje plakken. En voilà. Een man, dat is zo. Maar ik wou zeggen, kijk jij er naar uit, hè? Donderdag. Dan gaan we naar de thee, hè?
1: Zeker. Huh? Ja, vorig jaar was mijn eerste jaar.
0: Juist, ik heb u daar voor het eerst gezien als Joe-collega. Ik was toen mega aan het stressen omdat ik Natalia moest aankondigen. En ik had er, ik weet niet, van stress. En jij zo, doe ik hier op een gemak. Dat weet ik nog. Ik dacht, allee, mijn nieuwe collega. Dat is wel chill, die Stijn. Ja.
1: Dus ja, ik kijk er heel hard naar uit.
0: Anke zei toen nog tegen mij, Anke Bukings, maar dat is een toffe. En ondertussen kan ik zeggen dat je de liefste collega bent. Allee, we zijn allemaal. Hè?
1: We zijn allemaal lief.
0: Maar ja, kijk, het was een beetje like a virgin toen, hè? Dat we elkaar ontmoeten.
1: Oh, zeg, wat een schoon bruggeske. Oh, la la la la la.
0: Dat was allemaal, hè?

0: Danny Vera komt eraan met de rollercoaster. Maar eerst 4:30, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Marine Le Pen mag dan toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen in april volgend jaar. Ze werd vandaag in beroep ook veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld dat ze in haar eigen partij gepompt heeft. En dat mag natuurlijk niet. Ze kreeg 15 maanden effectieve onverkiesbaarheid, maar die is intussen al verstreken, oordeelt de rechter. En we blijven in Frankrijk, want daar zijn 6 mensen opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al zo'n 4.900 hectare natuur verwoest. 12.000 mensen moesten ook al geëvacueerd worden. En in het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van Reform UK op als parlementslid. Op die manier komen er tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij zal daar ook opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Het blijft nog even zonnig deze namiddag en vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel iets meer wolken opzetten. Morgen zonnig, 29 graden dan. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Richting Antwerpen E19, 26 minuten extra tussen Zemst en Rumst. Op de A12 zijn dat 22 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Richting grens Frankrijk op de E403, daar schuif je 19 minuten aan tussen Tompluiven en Etenpuy.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

we zijn er allemaal verliefd op geworden op dit nummer. Ah, sinds corona eigenlijk stuurt Mark hier nog door. Toen zijn we jullie het veel beginnen draaien. Een rollercoaster, dat is wel het minste wat je kan zeggen over het parcours van, jawel, ja, het zit overal in het nieuws. Hè. Onze duivel staat natuurlijk niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Euforie met kleine oogjes vandaag. Vannacht om 2 uur hebben ze het gedaan. Hè. Amerika in de pan gehakt. Dus dat slaaptekort is het helemaal waard natuurlijk. Als je ziet wat voor een fantastische match ze gespeeld hebben. Maar we hebben dus vandaag wel collectief een gevoel van een jetlag te hebben zonder dat we effectief in Amerika geweest zijn. De vraag is, hoe krijg je dat slaaptekort nu zo snel mogelijk opgelost? En kan je zoiets als slaap eigenlijk echt gaan inhalen? En ik heb ook iets gelezen over die Haaland daar. Ook een heel intrigerende speler, hè? Die Noorse aanvaller. Die zou elke nacht, echt waar, zijn mond dichtplakken om beter te kunnen slapen. Klinkt mij eerder als een beetje SM-achtige toestanden, wat claustrofobisch ook. Maar werkt dat nu echt om beter te kunnen slapen en moeten we dat nu allemaal beginnen doen? Ik ga dat eens vragen, zie je, aan slaapexpert Johan Verbraken. Nu een intro die, als we die allemaal samen meedoen, ook voor een kleine aardbeving kan zorgen.

0: Zaterdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Robbie Williams en Tripping. Ik heb zelf ook een beetje te weinig geslapen vannacht. En dan nog wel de match gemist ook. Maar goed, ja. Slaaptekort is iets waar heel veel mensen, denk ik, vandaag de dag last van hebben. Met dat WK dat op die Amerikaanse uren natuurlijk grotendeels gespeeld wordt. Moeten we dan nu vanavond allemaal om 8 uur in ons bed gaan kruipen om die korte nacht van gisteren te compenseren? Ik weet daar het antwoord niet op, maar ik ga het wel eens even vragen nu aan slaapexpert Johan Verbraken. Goedemiddag, Johan.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, goedemiddag. Hoe zit het? Hè? Is het nu echt de bedoeling, als mensen vannacht minder geslapen hebben, kan het dan echt nuttig zijn om te zeggen, oké, vanavond kruip ik eens om 8 uur onder de wol?
1: Wel, 8 uur is misschien een beetje vroeg op de avond, maar in ieder geval, als we een nacht hebben doorgedaan, zijn we wel heel moe en slaperig tegen 8, 9 uur. En dan gaan velen wel toegeven, denk ik, en naar bed willen gaan. Als men vooraf wel al een beetje geslapen heeft daarentegen, dan kan het voldoende zijn om 1 of 2 uur vroeger te gaan slapen. En dat heeft te maken met het feit dat we in zo'n inhaalslaap ook meer diepe slaap en meer droomslaap ontwikkelen. Dat is de kernslaap, de meest essentiële slaap. En die zorgt voor herstel. Dus hoeven we zeker geen volledige nacht bij te slapen of zelfs geen halve nacht. Enkele uren kan in principe volstaan.
0: Ja, ik ken ook veel mensen die gisteren voor de wedstrijd een tijdje geslapen hebben. Was dat een goed idee?
1: Ja, dat is absoluut een advies dat wij geven. Ook aan mensen die in shiften werken bijvoorbeeld, geldt dat eveneens. Nu, natuurlijk, men heeft toch wat te weinig geslapen. Dus het zal zeker wat moeilijker zijn, dus vandaag, om de dag op een vlotte manier door te komen. Dus dan kan het eventueel helpen om een dutje te doen. Hè. Dat is zeker iets dat kan helpen om de grootste noden in te willigen, de grootste slaperigheid in te lossen. Dus dat is ook een strategie die velen natuurlijk hanteren, als ze in die mogelijkheid zijn, uiteraard. Hè.
0: Ja, zo'n powernap, hoe lang kan dat dan duren, idealiter?
1: Ja, idealiter 20 tot niet meer dan 30 minuten. Want als men langer zou slapen, dan gaat men in de diepe slaap. En als men uit de diepe slaap wakker wordt, bijvoorbeeld na een uur, dan is men heel slaperig. We noemen dat ook slaapdronkenheid. En dan duurt het ook weer langer om terug helemaal bij de pinnen te zijn. Ja. En dan kan net die slaperigheid wat meer uitgesproken zijn terug. Dat willen we absoluut vermijden.
0: Ja, zijn er nog andere dingen die we dus door de dag kunnen doen, behalve een powernap, om onze kwaliteit van onze slaap 's nachts te verbeteren?
1: Ja, zeker buiten komen. Hè. Het licht is een enorme bron van energie. Is ook een goede regulator van onze biologische klok. En buiten komen, dat betekent ook eventueel sporten, die niet te warm is uiteraard. En dat zorgt ook voor dat we meer diepe slaap ontwikkelen. En dat de slaapkwaliteit die we dan bekomen ook weer van betere kwaliteit is eigenlijk.
0: Mm-hmm. Zeg, meneer Johan Verbraken, dan is er ook nog Haaland, hè, aanvaller van de Noorse ploeg. Nu, dat is niet alleen een wonderkind op genetisch vlak, zeg maar mama topsporter, papa topsporter, maar die heeft ook bepaalde routines, dagelijkse gewoontes die hem ook wel in absolute topvorm houden. En hij zegt ook, ja, slaap is echt heel, heel, heel belangrijk. En hij gebruikt zo'n mondpleister naar het schijnt om te zorgen dat hij door zijn neus ademt, want dat zou voor een betere slaap zorgen. Er zijn ook heel wat luisteraars die dat sturen. Ik doe dat ook, zo mouth taping. Mij klinkt dat zo een beetje SM-achtig, of ook zo wat claustrofobie-achtig, ik weet niet. Ik vind het een vreemde gedachte om met een pleister over de mond te gaan slapen.
1: Ja, het lijkt een vreemde gedachte. Is het ook, maar het is zeer individueel. Sommige mensen zijn er echt wel mee gebaat, want in principe is een normale ademhaling via de neus, de inademing, en de uitademing via de mond. Nu, de belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat je een goede neusademhaling hebt als je de mond afplakt. Want anders ga je natuurlijk de problemen nog accentueren en dat is uiteraard niet de bedoeling. Het is ook zo, wanneer men door de mond gaat ademen, dat de luchtwegweerstand, dus van de lage luchtwegen dan toeneemt en men meer moeite moet doen om te ademen. En dat kan ook gepaard gaan met makkelijk rondwaken, waardoor de slaapkwaliteit negatief wordt beïnvloed. Dus om die reden is het wel aanbevelenswaardig om zoveel mogelijk te trachten door de neus te ademen. Tenminste, als je geen allergieën hebt bijvoorbeeld, want dan ja, is die neus natuurlijk minder doorgankelijk.
0: Mm-hmm. En zijn dat dan van die... Allee, ik vermoed dat dat niet gewoon met tape gebeurt, hè, want dan heb je er ineens een gratis ontharing bij 's ochtends. Dus zijn dat zo van die speciale patches of zo? Of?
1: Er bestaan inderdaad specifieke patches die redelijk wat geld kosten. Dus daar zit ook weer een verdienmodel achter. Dus ik ben een beetje sceptisch omtrent al die zaken. Maar dat wil niet zeggen dat het nooit niet kan helpen. Maar dat is, zoals gezegd, wel heel individueel.
0: Oké, Johan, jij als slaapexpert, hoe pak jij dat nu aan met het bekijken van de wedstrijden van onze Rode Duivels? Hoe verdeel jij jouw slaap- en dagritme?
1: Ja, ik moet wel bekennen dat ik de wedstrijd totaal aan mij heb laten voorbijgaan. Ik ben op een normaal tijdstip opgestaan en wat ik wel onmiddellijk heb gedaan, ik heb mijn computer aangezet en ik ben naar de samenvatting gaan kijken van de wedstrijd. Ik was uiteraard zeer verheugd te zien dat de Duivels hadden gewonnen van de Verenigde Staten.
0: Wanneer is het? Vrijdag zeker, hè? Dan is het op een normaal uur te doen. Allee, normaal uur. Rond 9 uur, denk ik. 's Avonds als ze dan spelen tegen de Spanjaarden. Oké, Johan, dankjewel, slaapexperten, dat we jou mochten bellen en een beetje meer uitleg konden krijgen over die mouth taping die ook de Noorse spits Haaland toepast. Ik onthoud veel bewegen, zorgen voor genoeg licht en op die manier eigenlijk de kwaliteit van jouw slaap 's nachts toch een beetje gaan vooruitbrengen en verbeteren. Dankjewel voor dit gesprek. Goed?
1: Met veel plezier. Ja. Tot ziens.
0: Dag Johan, dag.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw. Anouk is op zoek naar fans die haar nieuwe plaats zullen bekostigen. Dat gaan we niet doen, maar we zorgen wel voor dat haar royalties terug wat aantikken met Girl na Taylor Dane en het nieuws van 5. Met Thomas Everiks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Turkije is een NAVO-top aan de gang. Arrestaties na de verwoestende bosbranden in Frankrijk. Het gaat niet goed met onze Noordzee. Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden geëvalueerd. Het is trouwens niet toevallig dat die top net in Turkije plaatsvindt. Dat zegt collega Jelle Frenke die ter plaatse is.
5: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
4: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen. Trouwens, aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan om hun idee te geven dat ze het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Eglise in Wallonië is dat mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen. Na een wolvenaanval, dat meldt de RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. En dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen. Dat zegt onderzoeker Bart Stellemans.
6: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
4: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort van rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen die hebben een 100-tal duiven een tracker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers die willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog even zonnig deze namiddag en vanavond temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen dan zon, 29 graden en ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
3: Ik hoop dat er voor zo'n duifje met een rugzakje tot in Gent komt ook. Ik zou dat wel een keer willen zien, ja.
4: Ik zal ze sturen.
3: Ja, voilà. Stuur ze maar en geef ze iets lekkers mee. Hè. Tot straks, Thomas.
4: Ciao, ciao.
3: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste vind je richting Antwerpen op de E19. Een half uur erbij tussen Zemst en Rumst. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord weer een kwartier langer over. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 18 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En zo zijn we rond.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

Hij is benieuwd hoe ver dat staat met haar soort van crowdfunding. Ze had via social media een oproep gedaan aan de fans van alsjeblieft steek een centje toe voor mijn nieuwe plaat. Ik weet niet of het gelukt is, hè. Alleszins. Wij hebben een handje toegestoken met de royalties door deze girl te spelen van Anouk. Er is weer een pierkapol dat klaarstaat in de Joe-app. Wat ik wil weten, echt graag weten, ben ik nu de enige of hebben jullie dat ook? En waarover gaat het nu vandaag? Wel, het heeft te maken met WhatsApp. Hè? Er zijn ten eerste, ik zit in zoveel groepen. Op zich is dat wel plezant, want dat geeft het idee van sociaal contact. Ik hoor erbij enzovoort. Maar op den duur, om maar te zwijgen van de foute berichten in de foute groepen te sturen. Maar wat meer en meer mensen beginnen te doen, ik zelf soms ook, als het niet anders kan, of het is gewoon even handiger op die manier, dat zijn die spraakberichten. Maar meestal zit ik niet in een situatie als vriendinnen aan mij bijvoorbeeld een berichtje sturen via een spraakbericht en ik zit hier op de werkvloer, op de redactie, of ik zit in de wagen met de kinderen of zo. Ja, ik durf dat niet afspelen, want ik weet niet hoe dat met jouw vrienden zit, maar mijn vriendinnen en vrienden, ja, dat zijn nogal, laten we zeggen, die nemen geen blad voor de mond, dus dat is niet allemaal bestemd voor de oren van collega's en ja, zo maar door. Dus sommigen sturen ook zo van die hele lange spraakberichten dat ik echt denk van ja, daar moeten we echt 5 minuten de tijd voor pakken. Dat is een soort mini-podcast dat ze op jou afsturen. Dus ik heb zoiets van ja, hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie pro-spraakberichten en gebruiken jullie het meer en meer of zeggen jullie van oh nee, ik haat het ook en vooral ook. Ja, je kan het niet zomaar overal te pas en te onpas gaan afspelen. In de Joe-app staat die open, onze poll over de spraakberichten. Zeg je helemaal ja of helemaal nee? En ondertussen kan je genieten van muziek. Rob de Nijs. Ik zag al Ed Sheeran staan en dus klonk het al een beetje Engels. Rob de Nijs komt er nu aan. En daarna komt Ed Sheeran ook nog met Sapphire.

0: mannen, nu heb ik een potje open gedaan. Hè.
1: Echt waar. Zeg, ik doe dat zelf soms ook, hè, die spraakberichten. Maar kijk, as we spoke, of toen ik het aan het vertellen was over die spraakberichten. Een van mijn beste vriendinnen, dat is Tiffany. Tiffany Christiaans, by the way. Zoek ze op, echt waar. Een fantastische madame. We gaan ook samen op vakantie dit jaar. Dat staat, vorig jaar hebben we dat trouwens ook gedaan. Dat staat dus in het laatste nieuws. Dus wat doet die Tiffany? Terwijl ik hier bezig ben dat aan het vertellen van die spraakberichten, krijg ik dus van haar een spraakberichtje binnen. Wacht, ik ga het afspelen.
2: Ik heb een prikkelend, zinderend, getint spraakbericht naar je sturen. Nooit, zeg dat in, nooit. Mijn naam is misgeschreven op het laatste nieuws. Zo ga geen ene knappe vrijgezel mij vinden.
1: Misschien had ik hier op pauze moeten drukken.
2: Dat is eigenlijk wel heel goed
1: van mij. By the way, ik ben dus wel fan van die spraakberichten. Als ze niet te lang blijven duren en direct to the point komen, dan is dat allemaal heel plezant. En ik kreeg hier ondertussen nog een berichtje van een andere vriendin, Katrien, die zegt, geen spraakbericht, maar toch snel een fierbericht dat de zoon, haar zoon, dus dit weekend meespeelt met het nationale U18 Sevens rugbyteam in het Europees kampioenschap te Praag als enige Vlaming. Ah wel, dat vind ik nu ook een chapeau, want behalve gevoetbald wordt er ook goed getennist, iets minder goed gebasket, maar dus ook mogen we fier zijn op onze rugby Vlaming. Wacht, even met een zin opnieuw beginnen. Op een rugbyende Vlaming op het kampioenschap in Praag. Bij deze Ed Sheeran nu en dan de uitslag van ons Pierikepol.

0: Ja, jongens, dat ik daar zelf nog niet aan gedacht had. Ed Sheeran was dit trouwens. Ja, er zijn veel luisteraars die doorsturen. Als je dat spraakbericht afspeelt en je telefoon gewoon tegen je oor houdt, allee, dan, ja, dan hoort de rest het niet. Ja, het klinkt natuurlijk heel logisch, maar ik ben niet zo logisch. Dus dankjewel voor die tip. Die ga ik meenemen in het vervolg. Evelien die zegt, mijn man die spreekt zijn spraakberichten in. Of zijn berichten in, dat is dan spraak naar tekst. Als hij aan het rijden is, doet hij dat. Maar dat werkt niet altijd zo goed. En er is vaak nog heel wat aan te ontcijferen. Zo ben ik nu dus achter 1 kilo gemengd gekakt half verke. Ja, ik snap het, hè. Dus je moet gemengd gehakt gaan halen. 1 kilo gemengd gehakt. Kalf varkens gehakt. Spaghetti misschien vanavond op menu? Ja, dat zal erin zitten. Trouwens, 87% van onze luisteraars is geen fan van hele lange, uitgebreide spraakberichten die iets weg hebben van een mini-podcast.
1: Las, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Ah, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
3: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin.
9: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol, zometeen Joyriden met Roxette. Als je dat doet, God, verdek jij voorzichtig zijn. Het is 5:30 geweest. De hoofdpunt van het nieuws die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara in Turkije. En hij heeft zich daar weer meteen van zijn beste kant laten zien. Hij zei dat hij teleurgesteld is in de NAVO. Dat is op zich niet nieuw. Trump die vindt dat niet elk land een eerlijke bijdrage levert. En hij zei ook nog dat als het niet bij zijn goede vriend Erdogan doorging, hij waarschijnlijk niet eens gekomen was. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al zo'n 4.900 hectare natuur verwoest. 12.000 mensen liever, die moesten daar ook al geëvacueerd worden. En dan nog een opvallend verbod van de burgemeester van het Waalse Leglise. Die verbiedt nachtactiviteiten voor jeugdbewegingen. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood. En de burgemeester wil het zeker voor het onzekere nemen dat er niets met kinderen of jongeren gebeurt daar. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en vanavond. Temperaturen tot 30 graden en stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden en ook de dagen nadien veel zon en temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen E19. 31 minuten extra tussen Zemst en Rumst op de Antwerpse ring dan richting Gent. 19 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Legrellenlaan. En richting Nederland zijn dat 16 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Nooit klachten die binnenkomen wanneer we Rockset spelen. Hier bij Joe Joyride. Nog een beetje fluitend door het leven gaan. We tellen af naar ons Joe Paradise Beach. Binnenkort kunnen die Joyrides richting de kust beginnen. We kunnen het niet genoeg zeggen. En 9 juli, dan wordt het niet alleen heel warm buiten. Aan de kust zal dat ook zijn met een zachte briesje. En s'avonds om 8 uur op dat podium, dat gloednieuwe podium van ons Joe Paradise Beach, dan zullen ze daar zijn. Reggie en Linda, ofwel Milk Inc. En wanneer jullie helemaal warm gelopen zijn, dan is er ook nog onze eigenste Jarne Bonnet. En echt waar, die kan er ook gewoon kei dikke ambiance in steken. Ik kan hier nu allerlei ingetrapte deuren gaan bewandelen met medicine van Milk Inc. Ik kan alleen maar zeggen, heel wat bijwerkingen. Met jeukende handjes bijvoorbeeld, die allemaal de lucht in vliegen. Nu donderdagavond op ons Joe Paradise Beach om 8 uur.

0: echt wel voor heel wat van ons het geval. Hè. Music is our medicine. Milk Inc. was dit met Madison. Ah ja. En donderdagavond is het zover om 8 uur liever. Dan zal Milk Inc. daar staan. En ze zullen het voelen tot in andere badsteden, denk ik dan. Want er gaat gesprongen worden. Er gaat plezier gemaakt worden. En ook Jarne Ponnet die zal daar aantreden met zijn DJ-set. Dat is ook echt ambiance gegarandeerd. Ja, het is duidelijk, vanaf donderdag zitten we niet meer in Vilvoorde, maar dan verruilen we het zicht hier op onze medialaan voor een geweldige dijk, een strand en een mooie sunset, want dan trekken we naar de zee. In Westende zitten wij, en als je behalve ijsjes eten bij ons ook van plan bent om te zwemmen of ja, de pootje baten in de Noordzee, dan moet je zeker blijven luisteren, want zometeen vertelt marinebioloog Jan Seys wat er de afgelopen 30 jaar allemaal veranderd is in de Noordzee. 30 jaar onderzoek. Dat is geen klein onnozel onderzoeksken. Nee, nee, dat is heel wat materiaal. En vooral ook, er zitten een paar verrassingen in.
1: Vanavond bij VTM. Rust, wellness en gastvrijheid. In met 4 in bed. En VTM 2 serveert je Red Bull Stalen Ros 2024. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
15: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Jawel, je moet je er niet voor schamen dat je het hebt neergezongen. Het is natuurlijk een topnummertje van Britney Spears, One More Time. Dat is van 1999, dat is al een tijdje geleden. Maar dat onderzoek in de Noordzee, dat is zelfs nog een beetje ouder dan Hit Me Baby One More Time van Britney Spears. We weten intussen allemaal dat de Noordzee opwarmt. Maar wat betekent dat concreet voor het leven in zee? Daar is vandaag een heel groot onderzoek over verschenen. Een onderzoek dat maar liefst 30 jaar heeft geduurd. Wetenschappers vergeleken het leven in het ondiepe zeewater met dat van 30 jaar geleden. En de verschillen zijn enorm. Marinebioloog Jan Seys van het Vlaamse Instituut voor de Zee was zelf verbaasd over de resultaten.
1: Wat mij vooral verwonderd heeft, is de enorme verandering, de grootte van de veranderingen. We wisten al dat kleine Pieterman bijvoorbeeld het giftige visje talrijker geworden is en bijvoorbeeld onze Noordzeegarnaal minder talrijk, maar dat het met zo'n grote verschillen zou zijn. Kleine Pieterman is 24 keer talrijker dan 30 jaar geleden. Onze Noordzeegarnaal is met 78% afgenomen. Dus dat is werkelijk een zeer grote, drastische verandering.
0: Ja, 78% afname van onze enkeet zo graag om het garnaal. Dat zijn stevige cijfers, maar wat betekent dat nu voor ons als we deze zomer naar de zee trekken? Gaan we daar als badgast iets van merken?
1: Als je zelf straks een pootje baat, is het belangrijkste wat je waarschijnlijk zult merken, niet zozeer dat er minder garnalen zijn, het water is troebel en zo, maar pas toch maar op voor die kleine Pieterman. Hè. Die aantallen zijn nu toch wel van die grote orde, dat de kans dat je op eentje trapt toch wel een heel stuk groter geworden is. Zeer pijnlijke steek. Visjes zitten begraven in het zand, dus als je erop trapt, word je gestoken. Dus de boodschap is, water sandalen dragen. En als je dat doet, zou ik zeggen, het water zal warmer aanvoelen, maar voor de rest zal waarschijnlijk je strandervaring en het plezier er niet minder op worden.
0: Ja, maar best dus niet met de blote voetjes over het strand of zo van voor in het water watersandaaltjes gaan halen. Dat is het beste wat we kunnen doen. Tot slot wilden we natuurlijk ook nog een antwoord op misschien wel de belangrijkste vraag voor heel wat Belgen. Blijven garnaalkroketten gewoon op het menu staan aan onze kust als er 78% minder garnalen zijn in de zee?
1: Wij hebben vooral gekeken in het strand. Water. De vissers natuurlijk die gaan verder op zee, daar hebben we geen gegevens van. Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Wat we wel weten is dat onze Noordzeegarnaal eerder een koudwatersoort is. En hoe warmer het water, vermoeden we hoe minder aantrekkelijk onze Noordzee wordt voor grijze garnaal. Dus ik zou zeggen, geniet er nu alvast van voor het misschien een stukje moeilijker of vooral duurder wordt.
0: Ja, dat zijn resultaten van 30 jaar onderzoek, echt waar. En je hoort het oproep aan de dochters als ik dus begin te zagen over die watersandaaltjes. Dan betekent het niet dat ik de moedermaniac aan het uithangen ben. Dat is dat gewoon om echt te voorkomen dat je zo'n pijnlijke Pieterman-steek krijgt. Hè? Want dat is toch absoluut niet van de poes, om het zo te zeggen. Michael Cimbello, die krijg je nu met Maniac, bijna.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Van Songfestival recht naar het voetbalstadion en de zomerplaylist. Als er één nummer naar zon, samba en supporters klinkt, dan is de Jesse Matador met Allé, Ola, Olé komt eraan na John Farnham. En het nieuws van 6 nu met Thomas Everiks. Goedenavond.
6: Goedenavond. Een zelfverzekerde Theo Franke op de NAVO-top. Het gaat niet goed met onze Noordzee en een nieuwe leider in de Ronde van Frankrijk. Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd beslist dat elk land 5% van het BPP daarin moet investeren tegen 2035.
7: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
6: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen. Trouwens, aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logisch. Is dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, een pak meer kwallen. Dat zegt onderzoeker Bart Stellemans.
8: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
6: En dan gaan we naar sport. De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons die werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna 3e. En de Noorder Sen Traun die pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen veel zon, 29 graden dan. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder. Temperaturen met temperatuur van boven de 30 graden zelfs.
5: Ja, meer kwallen wordt er gezegd in de zee, maar niet alleen in de zee hoor. 2 files op onze snelwegen waarin meer dan een kwartier verliest. De langste file vind je richting Antwerpen op de E19. 27 minuten erbij tussen Zemst en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent is dat een kwartier lang rijden tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
9: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
10: Met Anne van Elzen.

0: Jossi Matador, allee, hola, olé. Heel wat ambiance heb je natuurlijk door dat nummer. We moeten het toch nog eens een keertje hebben. Ja, over de Rode Duivels, de wedstrijd die we gisteren wonnen tegen de Verenigde Staten. Overtuigend met 1-4. Was niet alleen goed nieuws voor de Belgische supporters, maar ook voor Leentje. Dag Leentje. Goedemorgen moet ik zeggen bij jou.
1: Ja. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond al daar, denk ik. Ja,
0: ja hier is het tussen 10 minuten over 6. Ja, jij bent allang wakker of niet?
1: Een uurtje of twee, zoiets. Ik zit nog wel aan mijn eerste koffie.
0: Ah,
1: dus,
0: ja, zeg Leentje, jij vertegenwoordigt België, ons land dus, in een WK-talkshow op de Amerikaanse zender Fox met James Corden. Na de uitschakeling van de Verenigde Staten blijf jij dus in de show. Maar hoe goed is dat gevallen bij de productie, bij James Corden zelf en zo? Want ja, dat is een beetje dubbel natuurlijk, hè?
1: Ja, het is een beetje dubbel, want de bedoeling van die show en heel het WK is natuurlijk om voetbal heel populair te maken in de VS, wat het nog niet altijd was. Mm-hmm. En ja, de twee andere gastlanden waren er al uitgewipt, Canada en Mexico.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, bij de productie en het programma zelf, iedereen is echt heel tof. En het zijn allemaal heel fijne mensen. We kennen elkaar ook al goed. Dus daar werd wel positief en enthousiast gereageerd. Ja, de Amerikanen waren in de meerderheid uiteraard in het team. Maar ze zijn hier ook heel sportief.
0: Okay.
1: Heel sportief. Dat is ook in de stadia zo. By the way, dus mensen zijn, er zijn geen hooligans of zo hier. Het is een heel ander idee.
0: Ze houden gewoon sport op zich.
1: Heel sportief, ja.
0: Ja. Zeg, ja. Heel die situatie daar met die rode kaart en dat telefoontje van Trump naar, naar de FIFA met die hijsa rond de Amerikaanse spits. Hoe is dat daar gevallen?
1: Ja, mensen vonden dat ook belachelijk. En ja, kijk, het is dan echt wel op een zware sitter uitgelopen voor hen. Dus ja. Maar iedereen heeft hetzelfde idee van, ja, het wordt gespeeld op het veld. En ja, wat er boven gebeurt, is uiteindelijk niet belangrijk. En mensen zeggen ook, ja, het is vooral jammer voor Balogun zelf. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, inderdaad.
1: Die is daar een beetje de kop van je nu.
0: Klopt. James Corden die had het gisteren ook over jouw bijzondere gave. Je hebt namelijk al elke match voorspeld wanneer Romelu Lukaku zou gaan scoren. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is gewoon iets wat gebeurt. Maar ik moet nu wel eerlijk toegeven aan, ik voel dat niet 3 of 4 dagen op voorhand. Ik voel dat als de match begint.
0: Okay.
1: Dus nu heb ik iets moeten zeggen. Ja, als het uitkomt, goed. Maar misschien moet hij mij nog eens vragen vrijdag net voor de match.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is zo gekomen. In het begin vonden mensen dat een beetje belachelijk. Maar ja, dan zagen ze van ja, het klopt wel. Dus ja, kijk, het is iets.
0: Ja.
1: Ik hoop dat Romelu het ook apprecieert. Hè?
0: Mm-hmm. Ja. Zeg, nu dat we uiteindelijk toch dat daar recht getrokken hebben tegen Senegal, dan gisteren die verpletterende overwinning tegen de Verenigde Staten, heb jij nu zo ook zoiets van, ben je ook al aan het dromen? Of is het toch nog voeten op de grond?
1: Ik heb Spanje al hun wedstrijden gezien en ik vind dat we wel een kans maken, zeker. Maar ze hebben ook nog een enkele goal binnengelaten. Maar kijk, laat Romelu dan de eerste zijn om dat te doen. Hè?
0: Voilà. Hey, als je dat daar kunt voorspellen, de vrijdag aan het begin van de match. Hè? Als het buikgevoel dan goed zit, Leentje, echt waar. Ik gun het jou, want wie weet. Hè? Blijf je daar echt zitten tot het einde. Niet het bittere einde, maar het mooie einde in die WK-talkshow. Ondertussen ook al een babbeltje kunnen slaan met onze James Corden.
1: Na de interviews is dat echt, maar dat is een kwestie van een minuut of zo. Maar zijn ouders, zijn vader, die komen wel altijd met ons praten.
0: Ja.
1: Het is gewoon,
0: Zeg, word jij ondertussen al tegengehouden op straat? Van, there, the Belgian ambassador, Leentje de Leeuw.
1: Ja, mijn naam, ze hebben mij hier wel eens er iets over aangesproken op straat. Ja, dat klopt. Hier gewoon in de buurt. Ja,
0: okay.
1: Eén keer. Maar ik bedoel, dan ben ik blij dat mensen het voetbal volgen. Hè.
0: Ja,
1: okay. En de show volgen.
0: Zeg, dat je nog lang in die studio mag blijven zitten. Hè. Dankjewel. En maak er een mooie dag daarvan in Los Angeles. Hè. Dankjewel, hè, Leentje. Goed.
1: Dankjewel. En fijne avond.
0: Ja, en goed supporteren daar vrijdag. Ik hoop dat de buik dan gaat zeggen van Romelu gaat scoren in 10 minuten. En dan zijn we weer vertrokken. Goed. Salut, hè.
1: Ja. Oké, dankjewel. Bye. Bye.

0: Simply Red en Fairground. Over 2,5 minuten heb ik voor jou Matthew Wilder en Break My Stride. En jawel, voor jong en oud tegenwoordig Michael Jackson en Billie Jean. 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Straks komt Michael Jackson eraan met Billie Jean. Maar ik heb ook nog voor jou Natalia en Riding By. En ja, misschien vertrek jij binnenkort op reis. Ik hoop het voor jou. Hè. En zoek je nog een goed boek om te lezen aan het zwembadje? Dan zit je hier natuurlijk goed. Want mijn liefste collega Heidi van Tielen, die heeft een heel jaar lang veel verschillende BV's als wegwijzer gehad. En die hebben ook allemaal een boek of een podcast getipt. Vandaag een leestip van Gustav. Hij ligt deze zomer aan het zwembad met dit boek.
1: Een memoir van Liza Minnelli, Kids, Wait Till You Hear This. Ze heeft na heel lange tijd eindelijk een biografie geschreven en ze belooft in het boek dat ze alle secrets er gaat uitlaten. Ze heeft ook Studio 54 tijden meegemaakt, dus ik kan me nu al verheugen op de juicy secrets die ik ga kunnen lezen in Liza. En plus, los van dat, Liza Minnelli is ook gewoon een iconisch iemand die van showbiz royalty komt. Haar papa was Vincent Minnelli, haar mama was Judy Garland. Dus er zullen ook ongetwijfeld heel veel old Hollywood stories bij zijn. Ik denk dat dat is voor mij de perfecte boek om misschien een vakantie te openen. Dat zal niet te zwaar zijn en dat gaat gewoon heel makkelijk pagina's omslaan zijn, denk ik.

0: Argentijnen die zijn intussen aan het spelen tegen Egypte. En als ik hier goed op tijd gerefreshed heb, dan staan ze 0-1 achter. En wat dat eigenlijk wel ook een beetje gênant. Nee, dat kunnen we niet zeggen. Hè. Die mannen staan onder zo'n grote druk, maar toch een beetje tegen de verwachtingen. Mist the one and only Messi een strafschop. Oh, 6:30 nu. De hoofdpunten van het andere nieuws krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een goed rapport op de NAVO, toch als we onze defensieminister Theo Franken moeten geloven. Tegen 2035 moet elk land 5% van zijn bruto binnenlands product afdragen. Dat BBP is trouwens de waarde van alle goederen en diensten die ons land in één jaar produceert. Nu, we zijn er nog niet. We halen 3,44%, maar, zegt Franken, dat is een stijging met 60% en geen enkel ander NAVO-land doet ons dat na. En dan naar Foix in Frankrijk, want daar is de vierde rit van de Tour aangekomen. De Deen Mats Pedersen die haalde het in een sprint met de vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd tweede, de Spanjaard Raúl García Pierna die werd derde. En de Noor Thorstein Trein die pakt het geel. Russische atleten die mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen dan zon, 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon door met temperaturen tot boven de 30 graden.
0: Ze maken het niet gemakkelijk, hè, met al die namen in dat nieuws. Ik zou het niet kunnen, hè.
1: Nee, maar dat is het verschil tussen ons, aan.
0: Oh, katja, je hebt groot gelijk, jongen. Dat was, hey, de voorzet was gegeven, voilà. En jij hebt hem op zijn Charles de Ketelaris binnengetrapt.
1: Ja, wat Messi niet doet, doe ik wel. Bam.
0: Ah, voilà, bam. Oké. Okay. Billie Jean komt er nu aan, tot straks. Eén file nog waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen op de E19, 22 minuten erbij tussen Zemst en Rumst.
2: Dit is Joe met Anne van Elzen.

Goed nieuws voor wie niet graag zijn eigen huisje verlaat. Je kan de film Michael nu ook streamen via de VTM Go-app. De biopic van Michael Jackson. Onze zomerse mix die komt er straks aan, maar eerst nog heerlijke muziek van Ray.

0: klaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.

Save the best for last. Jelly Roll was dit met I'm Good. En als je dit hoort, ook helemaal. Hè. Onze zomerse mix, we zijn ermee vertrokken tot 7 uur. Puur plezier door je box.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: De helft van België zit waarschijnlijk met een slaaptekort nadat ze vroeg zijn opgestaan of laat zijn gaan slapen voor die zoete overwinning van onze rode duivels. Dus ik heb een berg platen die je wakker gaan houden. Belinda Carlisle en Queen krijg je bijvoorbeeld straks. Eerst nog een nieuws van 7. Er is Thomas Everiks. Goedenavond, Thomas.
9: Goedenavond. Een Belgisch inhaalmanoeuvre op de NAVO-top. Prins Harry verliest een rechtszaak. En Mats Pedersen komt als eerste over de finish in de Tour. Ons land is de primus van de NAVO-klas, dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van dat BBP daarin moet investeren tegen 2035.
10: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
9: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van onder meer de Daily Mail. Volgens Harry hebben de tabloids hem jarenlang afgeluisterd en zo. De uitgeverij ontkende alle beschuldigingen en ook de rechter oordeelt nu dat er niet voldoende bewijs is. En de Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons die werd 2e, de Spanjaard Raúl García Pierna 3e. De Noord-Oosten Trein die pakt het geel. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden en stilaan komen er meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden en ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
8: Het is een redelijk rustige avondspits. Ik heb nog maar 2 files voor je. De eerste staat op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst moet je er een kwartier bij rekenen. Komt daardoor werken, waardoor al het verkeer over 2 versmalde rijstroken moet. En dan staat er ook nog eentje op de Brusselse buitering. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan komen er 6 minuten bij.
11: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
12: Dit is Joe.
11: Met Stijn Smets.

Ik ben deze nacht niet opgestaan om naar de match te kijken, maar ik werd wel wakker zo rond 1:00 of 4:00 en heb dan toch snel de uitslag gecheckt. En toen bleek dat we overtuigend die Amerikanen in de pan hadden gehakt, kon ik eigenlijk niet meer in slaap geraken. Dus heb ik ook nog 1 uur wakker gelegen om maar te zeggen dat ik eigenlijk net als alle andere Joe-DJ's die vandaag al gepasseerd zijn ook een slaaptekort heb. Dus als ik vandaag alles op het verkeerde knopje druk of niet uit mijn woorden geraak, vergeef het mij alsjeblieft. Zeg, straks deel ik nog een gouden komkommer uit. Die gaat vandaag naar iemand uit de financiële sector, zullen we maar zeggen. En onze hitbestemming is Oostenrijk vanavond. Eens kijken wat die muzikale reis gaat opbrengen. Goedenavond, dit is Joe.

my dreams are bursting at the seams.

zomert niet alleen buiten, het zomert ook in je radio. Dat komt door platen als deze Ragga to Sunshine en Jumbo, Jumbo, Jumbo. Zeg, voor wie niet meteen succes oogst, heb ik nog een mooi verhaal. Eentje in de spirit van de aanhouder wint. Want het is deze week, exact 53 jaar geleden alweer, dat Queen hun allereerste single uitbracht. Keep Yourself Alive was dat en er zat echt werkelijk niemand op te wachten. Het werd dus hoegenaamd geen hit. Niet in hun thuisland in de UK, maar ook niet in de rest van Europa. Maar kijk, ze bleven proberen en uiteindelijk werden ze een van de grootste bands van hun generatie. Never give up. Dit is Queen, Somebody to Love.

0: Zaterdag opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en nu donderdag vieren wij samen met jou de start van een heerlijke zomer.
2: Op Joe Paradise Beach, waar? Op het strand van de Westende.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

van Babette en Maxime. Maxime, die vorig jaar nog het Joe Paradise Beach opende. Deze keer zal Milk Inc. het feestje in gang trappen. Om 8 uur 's avonds beginnen ze eraan, nu donderdag. En het is dus een volledig concert van 1 uur en helemaal gratis. Je vindt Joe Paradise Beach aan de Koning Ridderdijk in Westende. En als je met de tram komt, dan is dat de halte Westende Sint-Laureis. Kom gewoon gezellig af, het wordt...

wordt niet altijd Maria of Living La Vida Loca zijn. Je kreeg nog eens Ricky Martin met She Bangs. Hij is op dit moment in Europa, die Ricky Martin. Zo speelde hij gisteren nog in Hongarije. En hij bezoekt meer landen zo in het oosten van Europa. Hij speelt onder andere ook nog in Georgië en Kazachstan. Hier zo in onze contraien, zo Duitsland, Nederland of Frankrijk, slaat hij over. Dat is dan weer een beetje jammer. Zometeen reik ik weer de gouden komkommer uit. Die gaat vandaag naar een man die zich net iets te snel had rijk gerekend.

0: Joe, dat is meezingen de hele dag lang op nummers zoals dit bijvoorbeeld. Billy Joel en Uptown Girl. Het is nog altijd volop komkommertijd in het nieuws en daarom delen we ook vandaag de gouden komkommer uit aan het meest onnozele nieuwsfeit van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En vandaag trekken we daarvoor helemaal naar Zuid-Korea. Daar heeft

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een Maki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor

ik blijf met de vraag zitten. Is er dat dan eentje met tartaar of met curry ketchup? Freed from Desire. Je kreeg nog eens gala hier bij Joe. Rock Werchter zit er intussen op. En dat festival daarop te mogen spelen, dat is voor heel wat bands toch nog altijd iets speciaals. Ze heeft Simple Minds afgelopen weekend nog een foto gepost van hun concert op Rock Werchter. En dan denk je, die stonden toch helemaal niet op de affiche? Dat klopt, maar vorig jaar stonden ze er wel. En die tussen aanhalingstekens verjaardag, die wilden ze blijkbaar vieren. En dus hebben ze een foto online gezwierd van exact 1 jaar geleden. Genomen van op het podium met die grote mensenzee als uitzicht. Dit is Simple

Say My Name. We hebben dit jaar op Joe Paradise Beach ook zo wat kleinere intieme concerten. Dat zijn de Joe Summer Sessions. Anne die gaat donderdag bekendmaken wie er allemaal langs gaat komen. En wie weet zit die berre er ook wel bij. Donderdag dan hoor je het dus. Zometeen bij Joe Meccano, Hijo de la Luna. Maar eerst gaan we de zon laten schijnen.

0: Liggen je t-shirts, broeken en sokken al klaar? Want we gaan weer op reis zo meteen. Hè. Op naar Oostenrijk, dat is onze hitbestemming van vandaag. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Het kraanwaterverbruik daalt weer. In Lissabon rijdt een bus in op een groep mensen. En namen voor de kwartfinales op Wimbledon. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik. Dat heeft zich nu weer hersteld. Toch zijn er grote regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
1: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, twee vrouwen tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. En tijdens dan op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. En dan heb ik nog het weer. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smets.

0: The Song. Maar dat is iets om te drinken natuurlijk. Alex Warren kreeg hier bij Joe met Fever Dream.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus. Op het strand van Westende.
0: Vrijdag 17 juli, dan gaan we het strand van Westende omvormen tot één groot meezingfeest. Want dan strijkt Vlaanderen Zingt neer op Joe Paradise Beach. Sommige mensen gaan het wel kennen van bijvoorbeeld de Gentse feesten of op andere plaatsen. Daar doen ze ook regelmatig zo'n Vlaanderen Zingt. Maar dit jaar is er dus ook een editie bij ons op het strand in Westende. En om het extra gezellig te maken zoeken we nog ambiancemakers. Dat zijn groepjes vrienden of een aantal mensen uit een club of zo. Een wielerclub of een dartsclub of girogroep. Of scouts die toevallig dan aan de kust op kamp zijn. En die krijgen van ons dan een hoop bonnetjes om in onze bar iets te gaan drinken. Die krijgen ook een feest-t-shirt. En die mogen ook bij Tom de Kok, de host van die avond, mee op het podium om de sfeer er zo wat mee in te brengen. Zie je zo'n avondje gratis pintelieren wel zitten met een groepje? Schrijf je dan snel in via joe.be of via de app. Je gaat gewoon naar Joe Paradise Beach. Daar klik je op Vlaanderen Zingt en zo kun je je inschrijven. Zeker snel doen, want de plaatsen voor ambiancemakers die zijn beperkt. Nu, uiteraard ben je ook gewoon welkom in het publiek. Daar moet je niet voor inschrijven. Maar als je zo'n extraatjes wil, als gratis drank en zo'n plaatje op het podium, dan moet je je dus wel inschrijven. Kan op joe.be of in de app.
1: Kom naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.

afternoon. Zometeen hier bij Joe nog Nick Kamen en I Promised Myself. Maar eerst Wham. En fans van Wham die moeten op 28 juli niet naar Joe Paradise Beach komen, want die hebben dan iets anders te doen. Want op die dag speelt er in de bioscopen een documentaire over Wham. In 1985 heeft de band een optreden gegeven in het toen nog heel strikte communistische China. Westerse bands die traden daar toen bijna nooit op, maar Wham dus wel. En over dat unieke concert is een documentaire gemaakt en die kun je op dinsdag 28 juli zien in de Kinepolis bioscopen van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk. Dit is Wham nog eens hier bij Joe met dat heerlijke, amazingbare Freedom.

0: Nick Heyman and I Promised Myself.
1: Let's go. Yeah. The hit bestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Elke avond maak ik samen met jou een muzikale reis. Gisteren zijn we nog even snel heen en weer gevlogen naar Australië. Vandaag kunnen we het met de auto doen, want vandaag is onze hitbestemming Oostenrijk. Het land van besneeuwde Alpentoppen en schnitzels en keizersmarren. Dat zouden we volgend jaar ook nog op Joe Paradise Beach moeten serveren. Keizersmarren. Oh, zo lekker. Enfin, Oostenrijk kennen we vooral als het land van de klassieke muziek, dankzij hoofdstad Wenen. Maar er komt wel degelijk ook meer recente muziek uit Oostenrijk. En ik ben op zoek naar hits die gemaakt zijn door Oostenrijkers. Voor mijn part mag dat een of andere symfonie zijn van Mozart. Maar misschien dat we gewoon iets recenter moeten zoeken. We zijn natuurlijk Clara niet hier bij Joe. Dus hits die gemaakt zijn door Oostenrijkers. Ze moeten er niet per se meer wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. Ik weet het, het is een beetje moeilijker vandaag dan gisteren, maar moeilijk kan ook. Soms moet je die grijze hersencellen alles aan het werk zetten. Of Google open doen, kan natuurlijk ook. Dus laat ze maar komen, die Oostenrijkse hits, in de Joe-app. Dan kan ik ze bij mijn valies steken.
1: De

is voor de hitbestemming toen we op een reis zijn gegaan naar Puerto Rico. Vandaag is niet Puerto Rico, het is ietsje kouder. We gaan naar Oostenrijk, dus van Jodelahiti deze keer. En één naam komt opvallend vaak binnen. Dus die moet al zeker bij in mijn valies. Welke naam dat is, dat hoor je zo meteen natuurlijk. Eerst krijg je Crowded House en Weather Wheel.

0: Heerlijke song blijft dat toch. Crowded House en Weather With You. Ik had suggesties gevraagd voor onze hitbestemming vandaag. Dat was Oostenrijk. Ik dacht, dat is moeilijker, maar jullie zijn heel inventief geweest. Let's go!
1: De hitbestemming.
0: Want ja, zoveel artiesten zijn er niet uit Oostenrijk, denk je dan, die je zo op 1, 2, 3 kunt bedenken.

0: 2014. Rise Like a Phoenix. Die kan ook bij in de valies. Of in de sakos in dit geval.
1: Ik ben zo fun. Ik ben zo dol.
0: Hier vreesde ik al een klein beetje voor. En mijn vrees is werkelijkheid geworden. Wendy uit Beersen die stuurt voor mij Anton aus Tirol van DJ Ötzi. Gewoon om een goed feestje te maken. En ook Alexandra uit Leopoldsburg wilde graag die DJ Ötzi met Anton aus Tirol in mijn

0: gekregen als suggestie met heel veel verschillende nummers van hem. Onder andere Frederik uit Harelbeke stelde deze Herr Kommissar voor van Falco. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer hits van Falco. Laten we zeggen dat ik Falco al sowieso in mijn valies ga steken. Ik weet alleen nog niet per se met welk nummer. Ja. Hier had ik zelf niet aan gedacht. Maar Jo uit Aalst wel, die zei Klankcarousel, die hadden ook een grote top 10 hit met Zonnentans hier bij ons. En zij zijn afkomstig uit Salzburg. Heerlijke zomervibes, deze Klankcarousel, Zonnentans. Dus Salzburg, dat betekent dat die ook zomaar bij in de valies mag.
1: Merci, merci, merci.
0: Ja, en als we dan al Conchita Wurst hadden gehad, dan telt deze uiteraard ook mee. Sandy uit Keerbergen deed me daaraan denken. Udo Jurgens, de winnaar van het Songfestival uit 1966, met deze Merci Chérie. Allemaal al heel fijne suggesties. Ziet, zijn er veel meer dan je dacht, hè? Nu is natuurlijk de vraag alleen nog maar, welke vier kan ik in mijn valies steken? Want ik heb maar plaats voor vier platen. Dat verneem je straks na 9 uur.

0: balletjes in de lucht en ook Love is in the air, John Paul Young. Zeg, het komt nu toch echt wel dichterbij, hè, de opening van Joe Paradise Beach. Nu donderdag om 10:00 dan gaat ons terras open. Burgemeester Jean-Marie de Dekker die komt het dan meteen ook officieel mee inzegenen. En vanaf dan is ook ons groot ijssalon uiteraard weer open. Een massa aan smaken en natuurlijk ook die lekkere bubbelwaffels. Dat is trouwens niks voor een klein hongerke. Hè. Je moet echt al wel een wat groter hongerke hebben om die binnen te krijgen. Maar lekker dat dat is. Ik heb daar vorig jaar echt zo van genoten van die bubbelwaffels. Dus daar kijk ik eigenlijk ook al gewoon een klein beetje naar uit. Nu, je kunt erop laten doen wat je wil. Qua toppings en zo en welke ijs je erbij wil. Maar voor mensen met keuzestress zijn er zo ook al wat voor samengestelde wafels. Zo kun je bijvoorbeeld de Mango No. 5 bestellen. Dat is een bubble waffle met een bolletje mango sorbet, lekker fris, en een bolletje vanille-ijs. Dan zo van die disco-bolletjes erbovenop en ook mini-marshmallows. Heerlijk, zo'n Mango No. 5. Misschien moet Lou Bega ook maar eens afkomen. Dan kan hij een Mango No. 5 eten op de tonen van zijn Mambo No. 5.
1: Naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.

Agnetha Fazcock en de Heat is On. Profetische woorden van die Agnetha, want vanaf dit weekend staat de oven inderdaad weer op. Dan wordt het weer een paar dagen 30 graden. Maar ik heb net eens gekeken, aan zee wordt het een klein tikje frisser. In Westende zitten we in het weekend zo rond de 25 à 26 graden. Eigenlijk ideaal weer.

0: kan straks de zon weer uitwuiven met een passend sunset request. En je krijgt ook nog Alanis Morissette en The Fine Young Cannibals. En natuurlijk ook die hit Zuid-Oostenrijk. 9 uur nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Marine Le Pen legt zich niet neer bij haar veroordeling. Een straffe comeback van Argentinië op het WK voetbal. En de Belgische Voetbalbond blijft boos. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Collega Tessa Rens volgt de zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld te bewijzen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het eind draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uurtje. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische Voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match dan uiteindelijk toch mocht spelen. De Voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA. Die werd verworpen, maar daarmee is de kous voor onze Voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe
3: met Stijn Smits.

Dit zijn de klassiekers die we graag draaien hier bij Joe. Platen die je niet stuk kunt krijgen. Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Zo meteen nog een zomersplaatje van Jason Derulo. Maar eerst nog Alanis Morissette. Die staat op dit moment in Den Haag in Nederland voor haar enige concert op het Europese vasteland. Maar je krijgt ze nu ook bij Joe. Thank you.

0: Zomert in je radio dankzij Jason Derulo, Savage Love.
1: De hitbestemming.
0: Vandaag was Oostenrijk onze hitbestemming. Prachtig land, ben er al een paar keer geweest. Als ik dan een streek mag aanraden trouwens, is dat Vorarlberg. Dat is eigenlijk niet zo ver rijden. Vanuit Antwerpen ben je daar al op een dikke 7 uur. En toch heb je daar echt zowel hoge woeste bergen en ook het mooie water van de Bodensee. Zwart, het is hier Vlaanderen vakantieland niet natuurlijk. Wel de hitbestemming van Joe. 4 plaatsen voor 4 muzikale souvenirs had ik nog in mijn valies. Welke platen heb ik uiteindelijk geselecteerd? En welke plaat mag door de douane? Dat beslissen jullie. Dit zijn de 4 opties van vandaag.
2: Ik ben zo fijn, ik ben zo dol. Ik ben de Anton aus Biel.
0: Ja, hopla. Van mij moet het niet per se, maar het is een muzikale democratie. Dus DJ Otzi steek ik erin, Anton aus Tirol. Falco die kwam zo ontzettend vaak binnen, dus die moest ik sowieso in mijn valies steken. De vraag was alleen met welk nummer. Genie kwam heel vaak binnen, maar ook deze. En daarmee slaan we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap, want het gaat natuurlijk over Amadeus Mozart. En die is ook geboren in Oostenrijk, dus 2 vliegen in 1 klap. Falco kun je voor stemmen, maar je kunt ook kiezen voor deze.
3: Merci, merci. Merci.
0: Heel lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Udo Jürgens, de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1966. Met deze Merci, chérie, kun je dus ook voor gaan. En dit is keuze nummer 4. Opus en Life is Life. Die zit dus ook bij in mijn valies. Maar welke gaan jullie doorlaten? DJ Otzi, Anton aus Tirol, Falco, Rock Me Amadeus, Udo Jürgens, Merci Chérie of dus Opus en Life is Life. Het is stemmen geblazen nu. Het kost je helemaal niks. Gewoon de app open doen en daar je favoriet van deze 4 uit kiezen.

0: Hitbestemming.
1: De hitbestemming was Oostenrijk vandaag. Het was ongemeen spannend in de Joe-app. Christophe uit Meulebeke die stuurde ondertussen nog: ik kies voor Hutje van Babette. Ja, dat zit ook in die categorie van Anton Austerholm. Maar dat is gewoon een Belg. Christophe, dus die telt nu niet mee. Je moet nog wachten tot 21 juli. Dan hebben we België als vakantieland. Op de vierde plaats met 10% is geëindigd Udo Jürgens met Merci Chérie. Dan op de derde plaats, oh jammer, jammer, jammer, DJ Ozzy met Anton Austerholm met 15%. En dan was het echt wel heel spannend. Het ging constant heen en weer, haasje over. Falco en Rock Me Amadeus en Opus en Live is Live, die hebben gestreden om de eerste plaats. Het is 37% geworden tegenover 38%. De vraag is alleen: heeft Opus de strijd gewonnen of heeft Falco de strijd gewonnen? In welk geval ook, het verschil was heel nipt, namelijk 1%. Maar uiteindelijk werd het toch Falco en Rock Me Amadeus. Rock me.

0: Ty Goldfield en Maggie Riley hier bij Joe en Moonlight Shadow. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal, want het is nog heel eventjes Sunlight Shadow.
1: Joe's Sunset Request.
0: En de zon die heeft ons vandaag weer stevig verwend. Maar ook de zon die gaat graag slapen en zo meteen kruipt ze onder de wol. De zon die gaat vandaag namelijk onder om 21 uur 56. En ik zoek voor dat moment een passende song om de zon uit te wuiven. Het Sunset Request. Dus welke plaat past volgens jou zowel bij dat magische moment van de dag dat de zon onder de horizon verdwijnt? Iets rustigs, iets stevigers, kies zelf. Maar alle suggesties voor het Sunset Request zijn welkom in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

weken op dinsdagavond hier bij Joe, dankzij Kenny Loggins en Footloose. Een paar weken geleden was die Kenny Loggins trouwens nog te gast in de laatavond talkshow van Jimmy Fallon op de Amerikaanse tv, The Tonight Show. En daar speelde hij op speelgoedinstrumentjes, zo kleine pianootjes en kleine gitaartjes en zo, een versie van deze Footloose, waarbij ineens ook nog eens Kevin Bacon opdook, de hoofdrolspeler van de film Footloose. Heel grappig. Moet je maar eens bekijken op YouTube. Zometeen hier bij Joe dat bloedmooie One van YouTube, maar eerst nog Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Oh, dat was fout. Dat verkeerde knopje. Zie, ik heb het daar straks in het begin van het programma nog gezegd. Mij niet kwalijk nemen, ik heb slaaptekort door de match van de Belgen.

mooi blijft dat, U2N1. En fans van U2 die zitten waarschijnlijk op hete kolen, want nu dinsdag komt er een nieuwe single uit van U2. Streets of Dreams gaat die heten. En die single is meteen ook de voorbode van een volledig album dat later dit jaar zal uitkomen. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Zometeen krijg je bij Joe Dua Lipa met Be The One, maar nu eerst Gloria Estefan.

0: Ja, pingpongen, dat kunnen de Amerikanen misschien nog net ietsje beter dan voetballen. En waarom zeg ik dat? Wel, ik zeg dat omdat het Sunset Request van vandaag een beetje in die sfeer zit.
1: Joe's Sunset Request.
0: Want ik ga naar Anne uit Maldegem. Anne, wat wilde jij graag horen bij het ondergaan van de zon vandaag?
2: Ik had heel graag Bye Bye Miss American Pie gehoord.
0: Ja.
2: Om het nog een keer goed in Donald Trump zijn gezicht in American Pie te gooien.
0: Het zit diep, Anne. Ik voel het.
2: Maar ja, dat was toch niet schoon, hè?
0: Nee, het was absoluut niet schoon. En ik moet eerlijk bekennen, Anne, ik heb eigenlijk redelijk weinig met voetbal. Maar gisteren had ik ook zoiets van, kom aan, mannetjes, dit moeten we winnen. Gewoon als statement. En jij wilde ook nog graag wat zout in de wonden strooien. Maar je zei net in het vorige gesprekje, ik strooi dan suiker in de wonden deze keer. Met die American Pie. Zeg, Anne, heb je gekeken ook afgelopen nacht?
2: Ja, uitgesteld. We hebben het opgenomen en we zijn om 5 uur 's morgens opgestaan om te kijken.
0: Ja, en heb je dan alle media gemeden? Want ja, ik ben deze nacht wakker geworden om 4 uur en ik denk, ga toch even checken of we gewonnen zijn, ja of nee.
2: Nee. GSM aan de kant en zorgen dat als we de tv aanstaken dat niet direct op een zender stond dat we nieuws konden zien. Dus,
0: het was hardcore. Zeg, en heb je dan deze morgen het ubo gescheten bij de voetbal of heb je nog een zak chips open gedaan?
2: Nee. Een roerijtje met een boterhammetje en een tasje koffie.
0: Ja.
2: Ja, en een ontbijtje, een goeie ontbijtje.
0: Ja. En was je ook in vol tenue? Was je in de Belgische driekleur? Of ging het zover niet?
2: Nee, een pyjama eigenlijk nog.
0: En die had niet toevallig de kleuren geel, zwart, rood?
2: Nee, toevallig niet.
0: Okay.
2: Nee.
0: Maar het maakt niet uit. We hebben gewonnen aan, laten we Trump en Infantino, want ja, die had er ook mee te maken, gewoon inderdaad die American Pie in hun gezicht meppen en er nog eens goed in wrijven dat ondanks de regels gedurende het spel zomaar ineens gaan veranderen, dat wij Belgen daar ons niks van aantrekken en gewoon die Amerikanen naar huis hebben gespeeld. Fijne Sunset Request. Dat hoort bij een dag die de zon bracht vandaag. Hè. Geniet ervan, Anne, en nog een hele fijne avond. Ja. Dag.
2: Dag.
1: Joe's Sunset Request.

0: De zon die bracht vandaag een dag met een overwinning die heel zoet smaakte voor ons. Morgen om 5:39, dan is de zon er opnieuw. Zo meteen Fergal, Sharky en Scorpions hier bij Joe. Eerst nog het nieuws van 10 uur, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Marine Le Pen legt zich niet neer bij haar veroordeling. Vlaanderen telt veel gebouwen die niet asbestveilig zijn. En Argentinië staat in de kwartfinale op het WK voetbal. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1 en collega Tessa Rens volgt die zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld te bewijzen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig, 52% om precies te zijn. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
3: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier. Waar het loskomt, waar het impact kan hebben op onze gezondheid. Dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen, dat hangt af van gebouw tot gebouw. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken, 27 graden dan. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
4: This is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
2: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
1: In Genk, in Limburg, zijn twee mannen betrapt terwijl ze twee blokken cocaïne wilden begraven. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twee dertigers die in een natuurgebied met een schepje een gat in de grond aan het maken waren. De drugs en de som geld die ze op zak hadden werden in beslag genomen. Het onderzoek loopt. En in New York zijn verschillende straten in het centrum van Manhattan ontruimd na een wegverzakking. Dat maakte de brandweer bekend. Oorzaak zijn de renovatiewerken aan een wolkenkrabber van 38 verdiepingen. Er vielen geen gewonden, maar omliggende hotels, winkels en appartementen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
2: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
1: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.